0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Met nu meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Wannick Jampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaalrechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Marnik Champersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
4: Het is echt belangrijk ook bijvoorbeeld in het onderwijs dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
3: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
5: We zien hoe schwierig het is, uit regeringsverantwoording, uit de gesellschaftliche Mitte heraus, overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
3: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 1 file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. Doe je er 6 minuten langer over.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: Goedemorgen, het is maandag 21 september. Het is 7 over 7. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, Katy Perry had het toch helaas niet over het weekend. Want dat is toch wel echt een keertje over.
0: Nou, het is vanaf nu, de flauwe grappen nu al.
1: Het is 7 over op je maandagochtend. Dus het is toch echt, het weekend is voorbij. Je werkweek is weer begonnen. Of je bestaansweek, ook als je niet werkt.
0: Je bestaansweek. Ik zat even naar het weer te kijken. En we krijgen best wel prima dagen in het vooruitzicht. Vandaag een beetje zon en een beetje wolken, maar het blijft dus goed is wel droog. En als ik dan naar de weerpluim kijk, daar komt hij weer, de weerpluim. Dan zien we dat we echt al vanaf de komende dagen gaan de temperaturen wel omhoog. En we kunnen dus volgende week maandag, volgende week dinsdag echt wel temperaturen rond de 3, 24 graden verwachten.
1: Ja, terwijl ik las ook in dat artikel over dat de meteorologische lente aan het beginnen is, zo met de 21ste van vandaag. Maar dat het
0: herfst.
1: Maar dat het nazomeren eigenlijk nog steeds weer even een intrede doet.
0: De verwachting voor zaterdag 3 oktober. De verwachting is 19,6 graden op dit moment. Maar daar kan nog alles in veranderen.
1: Zolang het maar droog blijft, is iedere temperatuur wel oké, denk ik.
0: Dat denk ik wel. Het nieuws uit je eigen buurt en daarbuiten. We gaan even naar Duitsland toe. Een pijnlijk verlies voor het CDU alweer. Voor het eerst hebben ze namelijk een kiesdrempel niet gehaald.
1: 5%.
0: Dat doe je dan niet goed, hoor. Het is een beetje hetzelfde als de VVD of het CDA in Nederland of zo in één keer geen zetel haalt.
1: Ja, zo,
0: 5% of zo halen.
1: Zo'n grote partij die dan in één keer niet mag meedoen. Iets wat gevestigd is, een stuk meubilair uit een kabinet, weet je wel.
0: Ja.
1: Dat het dan in één keer niet haalt. Het is toch wel wel zielig ook voor de meneer Merz zelf.
0: Het gaat om Mecklenburg von Pommeren. Dat is dus de deelstaat. En daar is alternatieven voor Duitsland, de AfD, de grootste partij gaan worden. 38,2% van de stemmen. Ruimschoots verdubbeling ten opzichte van 5 jaar geleden. En ik vind dat toch een bijzondere partij.
1: Ja,
0: met kinderen die anders zijn, bijvoorbeeld gehandicapt, op aparte scholen zetten. Want dan kunnen de echte Duitse kinderen met blauwe ogen op één school zitten.
1: Ja, wat je ook van inclusiviteit vindt of wat het ook zou moeten betekenen. Ik weet niet of dit. Ik ben hier niet zo per se voorstander van iedereen die alleen maar met zichzelf laat omgaan.
0: Dus we houden het in de gaten natuurlijk. En onder Nederlandse jongeren is de acceptatie van homoseksualiteit de afgelopen 4 jaar enorm afgenomen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Op basis van een 4-jaarlijks heel groot onderzoek. En daar zie je toch wel dat bijvoorbeeld 78% van de meisjes in 2021 nog positief keek naar homoseksualiteit. Vorig jaar was dat gedaald naar 41%. En bij jongeren is dat nog heftiger. Van 40% is dat gedaald naar maar 22%.
1: Ja, bij jongens is dat inderdaad nog harder gekeld. Het was al niet al te hoog. Maar inderdaad, bij de meisjes is het van bijna 80 naar net over de helft gegaan.
0: Ja.
1: En in een hele korte tijd, en waar de mensen van het Trimbos Instituut ook over hebben, is eigenlijk de invloeden van social media.
0: Ja.
1: Dat er dus de opmars van de manosfeer. En dat helemaal niet zozeer bijdraagt aan een homo-emancipatie of aan andersheid. En ook überhaupt dat kinderen zich helemaal niet meer zo comfortabel voelen op school. Voelen zich steeds meer gepest en voelen hogere druk. En dan komt er ook op neer dat ongeveer de helft van de meisjes eigenlijk heel de dag door zich op TikTok begeeft.
0: Ja.
1: En dan gaat er ook tijd aan op. En dan heb je dus ook geen tijd meer om andere dingen te doen. Dus dat gaat allemaal niet altijd de goede kant op. Dus hoe sneller er smartphonevrije scholen zouden komen of een leeftijdsban voor social media. Deze cijfers ondersteunen zo'n idee wel.
0: Ja, het is best heftig, hè. Op het moment dat jij, in de brugklas zit of zo. Of daarna of iets ervoor. En je weet dat je bijvoorbeeld op hetzelfde geslacht valt. En je weet dus nu dat 78% van jouw klasgenoten jou niet accepteren hoe jij bent.
1: Ja, of in ieder geval, ze zijn er in grote getalen op tegen. Maar dan hoop ik ook nog steeds dat er nog steeds een soort van uitzonderingsclausule is. Maar jij bent wel oké. Ook al is dat natuurlijk niet het antwoord.
0: Nee,
1: is het misschien voor bepaalde individuen beter te overleven.
0: Ja, zeker. En acteur Paul Hanen stopt na ruim 50 jaar als de stem van Bert uit Sesamstraat. Heeft hij bekendgemaakt op RTL 4. De aanleiding van zijn besluit is het overlijden van Wim T. Schippers eerder dit jaar. Schippers vertolkte namelijk altijd de stem van Ernie. En dan komt er een nieuwe Ernie en dan zegt hij: dit is niet mijn Ernie, legt Hanen uit.
1: Ernie, je bent een Ernie-persoon.
0: Ja, is het Ernie dan?
1: Ja, je hebt mensen die hebben het over Bert en Ernie. En je hebt mensen die hebben het over Becht en Egnie.
0: Ja, echt?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, ik ben een Becht en Egnie.
2: Hey Bert! Bert! Word wakker, Bert!
3: Na de dood van Wim T. Schippers.
0: Ik dacht, we hebben nog een stukje van Bert. Maar dat was even Ernie. Orde dus. En een nieuws uit je eigen buurt?
1: Ja, er is een verdwenen muurgedicht is weer teruggekeerd in de Leidse Vogelwijk. Er stond namelijk op de hoek was er een groot blauw gedicht. En er stonden alleen maar Hongaarse teksten op. Nou, aan de overkant van de straat was een Nederlandse vertaling.
0: Ja.
1: Maar dus die Hongaarse tekst is tijdens een renovatie van dat pand eigenlijk overschilderd en een soort van vergeten, niet meer teruggekomen.
0: Oh, gewoon vergeten?
1: Nou, daar lijkt het een beetje op. In ieder geval, het duurde te lang. Mm. En toen heeft dus de buurt zelf heeft toen de stichting Tegenbeeld ingeschakeld. Die zich druk bezighoudt met onder andere ook deze gedichten. En het is dus weer teruggekomen en het is helemaal onthuld. Maar dus de buurt zelf dacht van nee, we willen ook het originele Hongaarse weer terug. Nou, dat vond ik dan wel weer mooi nieuws vergeleken met al het akelige nieuws waar we net over hebben gehad.
0: Kun je een beetje oefenen?
1: Ja.
0: Hongaars, ja. mooi, ja, er hangen natuurlijk heel veel muurgedichten in de regio.
1: Ja.
0: In Leiden. Dus, ik vind dat altijd mooi, ook wiskundige formules en zo.
1: Ja, je kan een beetje kiezen, weet je, wat voor kunst doe je. En dit is misschien een beetje 2D-kunst waar je nog zelf wat interpretatie uit kan halen. Ik vind het wel mooi.
0: En Leiden krijgt de komende jaarwisseling een centrale oud- en nieuwviering op de Lammermarkt. Onder de noemer Heel Leiden telt af. Molen de Valk vormt daarbij het decor en de hoofdrolspeler. Op het terrein en in de ruime omgeving is er plaats voor 10.000 bezoekers. De viering is bedoeld voor alle Leidenaren, maar ook inwoners uit de regio zijn welkom.
1: Maar ja, 10.000 mensen, dat is al een heel groot deel van Leiden. Nou, andersom bedoel ik. Dan heb je al heel veel Leidenaar die niet kunnen komen.
0: Nee, ja, dat is waar. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon lekker oliebolletje eten thuis voor de televisie.
1: Ja, het begint dus wat vroeger op de avond met een kinderprogramma. En dan gedurende de avond wordt er toch een volwassener muziekprogramma gepresenteerd. En dan om 11:45, dus het laatste kwartiertje, het Leidse kwartiertje. Worden dan bijzondere shows, het Leidse hart wordt dan gepland.
0: Ja, en wat dat dan precies is, dat wordt dan later bekend.
1: Een aftelmoment ga ik vanuit.
0: Ja, de gemeente spreekt over een cadeau aan de inwoners. Nu zelf afsteken niet meer mag. Een aftelmoment, ja, dat kan natuurlijk ook met lasers, met confetti, met watershow, weet ik veel.
1: Alles om misschien mensen die vuurwerk willen afsteken toch een beetje af te leiden en iets leuks te geven voor de jaarwisseling.
0: Dit is de ochtendshow hier op Centraal Plus. Goedemorgen, Noah Kahan en Julia Michaels komt eraan met Hurt Somebody. Eerst Ain't in L.A.
4: Centraal Plus.
5: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Noah Kahan en Julia Michaels met Hurt Somebody tijdens de ochtendshow hier op Centraal. Plus, het is 7:50 op deze maandag. En we hadden een tijdje geleden, weet je dat nog, Rabin, hadden we Stefan Haas van de SP Leiden hier in de studio.
1: Ja, want die had vragen over dat je nu in één keer van de sociale huurwachtlijst afgekeild kan worden als je een keertje vergeet te betalen of als er iets fout gaat.
0: Ja, dat klopt. En daar had hij een petitie voor gestart en dat was een redelijk succes. En hij heeft in de Leidse gemeenteraad, want dat is dan wel de juiste manier om dat te doen, een voorstel ingediend, dat heet dan een motie, met van joh, kunnen we dat even stoppen? Alleen Leiden beslist dat natuurlijk niet zelf. Dat doen alle Holland-Rijnland gemeenten gezamenlijk. Luister even mee, Stefan Haas, over zijn motie dus.
2: Ja, de SP heeft een unanieme, denk ik, inmiddels unaniem gesteunde motie ingediend. En die gaat over de wachtlijst voor mensen die wachten op een betaalbare woning. De wachtlijst is 8 tot 12 jaar voordat je kans maakt op een betaalbare woning in deze stad. Lang wachten voordat je aan de beurt bent. Maar de regels zijn gewijzigd. En die combineer op dat als u één betaling mist, dan wordt u per direct uitgeschreven. U mist al uw opgebouwde jaren. En u kunt ook niet meer aantonen dat het komt door overmacht of een administratieve fout. Nou, die regels vonden wij als SP echt veel te heftig. Daarom zijn we in de zomer een petitie gestart ook, om mensen te vragen en zich te laten uitspreken over deze wijziging. En vandaag hebben we ook politieke daad daarbij gevoegd, een motie geschreven om het college te verzoeken deze regels van tafel te vegen.
3: Nou, alle partijen die gaan erin mee, maar de wethouder niet.
2: De reactie was dat er ook mensen op de wachtlijst staan die misschien niet actief op zoek zijn naar een woning. En voor de mensen die modellen maken is dat misschien ingewikkeld, omdat je in de cijfers heb je meer mensen die een woning zoeken dan er daadwerkelijk een woning zoeken. Nou, dat kan natuurlijk nooit een reden zijn dat mensen jaren op de wachtlijst verliezen. Want die jaren, die krijg je niet zomaar terug.
0: De verslaggever Robert Beurzen in gesprek met Stefan de Haas van de SP. En Robert, die sprak ook nog wethouder Julius Terpstra.
4: Ja, nou, het is een heel duidelijk signaal, hè. Dat gaat over de inschrijftijd voor een sociale huurwoning. Dat moeten we goed regelen met elkaar. Dat was niet goed geregeld, dus daar moesten wel de aanpassingen op komen. Ja, en de Leidse gemeenteraad heeft wel een brede zorg over de uitwerking daarvan. En dat deelt het college wel voor de kwetsbare groepen. Want het is zo dat op het moment dat je één keer je inschrijfgeld niet betaalt, je wordt uitgeschreven en dan verlies je heel je wachttijd. Nou, en dat vindt men eigenlijk niet proportioneel of een beetje, dat vinden ze wel heel erg verstrekkend. Nou, dat deelt het college. Zeker voor kwetsbare doelgroepen, mensen die bijvoorbeeld met hun hoofd ergens anders zitten omdat ze door een moeilijke tijd gaan. Dus we moeten tot iets werkbaar komen. Iets, dat heb ik vanavond gezegd, wat juridisch goed is, goed geborgd is. En tegelijkertijd, wanneer mensen een fout maken, ze die eigenlijk ook kunnen herstellen. Nou, ergens daartussenin gaat het college aan de slag. Maar het is wel heel duidelijk, want unaniem zei de raad, zorg ervoor dat die kwetsbare doelgroepen een fout kunnen herstellen. Nou, en dat heb ik heel goed gehoord.
3: In die motie staat ook eigenlijk, opheffen die regeling en kom maar met een nieuw plan. Want wat er nu ligt, dat gaat niet gebeuren. Maar dat vindt u een lastige.
4: Nou, dat is ingewikkeld omdat we er niet alleen over gaan. Hè. Het is in Holland-Rijnland, dat zijn de 13 gemeenten. Dus we zullen dat met elkaar. Leiden kan niet zeggen, nou, alles maar eens terug naar de tekentafel. Maar wat Leiden hier vanavond wel heel duidelijk heeft gezegd is, er moet een regeling komen. Of de huidige regeling moet dusdanig worden aangepast dat mensen die een fout maken dat kunnen herstellen. En daar zal ik me ook hard voor maken.
0: Het is wel makkelijk voor zo'n wethouder om dan te zeggen, ja, maar daar gaan we helemaal niet over.
1: Ik vond vooral ook de, als ze dan zeggen van, ja, we gaan dan wel zorgen dat je een fout kan herstellen, dat het niet onherroepelijk is.
0: Ja.
1: Waarom dan niet gewoon terug naar het systeem zoals het was, maar. Want dat was toch het enige wat er anders is.
0: Ja, en Leiden wil dat dan blijkbaar wel, tenminste de gemeenteraad. Maar die 13 andere gemeenten, hoe staan die er dan in? Of die 12 andere gemeenten, dat is natuurlijk de vraag.
1: Kan nog wel even lang over gebakkeleid worden. Maar ja, in ieder geval, het is fijn nieuws voor iemand die op de wachtrij staat. En misschien nog een keer, weet ik veel, van bank wil wisselen. Want die zat misschien al wel peentjes te zweten. Want dan ben ik straks met mijn 6 jaar wachtrij kwijt.
0: Ja, nou ja, dat. Dus en je moet gewoon betalen 1 keer per jaar.
1: Ja, dat kun je natuurlijk altijd gewoon zorgen. Zet het desnoods die agenda wanneer je vermoedt dat het wordt afgeschreven.
0: Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. Straks om 7:30 natuurlijk het nieuws uit je eigen buurt. Hypnose van Fleming met hypnose komt eraan. Eerst nog Alex Warren en Emerald Eyes. Dat is deze week de Centraal Plus Plus Track. Ben benieuwd hoe die klinkt. Je hoort hem nu.
5: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: hypnose.
1: Flemming en hypnose hier op Centraal Plus. Het is 7:30.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De Nacht van Ontdekkingen in Leiden heeft zaterdagavond 3500 bezoekers getrokken. Alle beschikbare kaarten waren uitverkocht. In en rond de Pieterskerk, de Hortus Botanicus en het Rijksmuseum van Oudheden maakten bezoekers kennis met wetenschap, onderzoek en kunst. Op het programma stonden onder meer lezingen, muziek, dans en verschillende experimenten. Enkele tientallen inwoners van Zoeterwoude hebben zaterdag meegedaan aan een opruimactie tegen zwerfafval. Met de afvalgrijpers en vuilniszakken trokken ze door het dorp. De actie werd georganiseerd door Samen Gezond Zoeterwoude. Ondanks wind en regen werden meerdere zakken met afval verzameld. De deelnemers vonden vooral veel sigarettenpeuken. Klein plastic flesjes en blikjes werden juist minder vaak aangetroffen. Volgens de vrijwilligers komt dat door de invoering van het statiegeld. En streekomroep Centraal Plus doet ook dit jaar uitgebreid verslag van het Leidens Ontzet. Verschillende festiviteiten zijn live te volgen via televisie, radio en online. De uitzendingen beginnen op zaterdag 26 september met de Pleintap Toe. Daarna volgen onder meer het Mini- en Maxi-koraal, de Tap Toe en op 3 oktober de herdenkingsdienst en de Grote Optocht. Op 3 oktober staat ook de ochtenduitzending op de radio volledig in het teken van Leidens Ontzet. Verslaggevers bezoeken onder meer de reveille, de uitdeling van haring en wittebrood en de koraalzang. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
3: En dan nog het weer. Het is nu nog wel bewolkt, maar de zon gaat hier een beetje oplossen. En zal, misschien wat waterig, toch haar best doen om te lekker te gaan schijnen vandaag. Maandagochtend. Het allerfijnste is wel dat het gewoon lekker droog blijft. De wind komt uit het noordwesten en is matig. En in de regio halen we misschien wel net of wel net niet de 20 graden.
1: Laden. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best druk onderweg. 253 kilometer file in het land. Ik noem ze in de Leidse regio. Nou, we blijven lekker op de A4. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet 8 minuten. En de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmaan en Nieuw-Vennep 3. En tussen Roelevarensveen en Hoofddorp Zuid. Ook 3 minuten vertraging.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Alan Walker en Eva Max met Alone en Part 2 staat er dan bij. Hebben ze ook een Part 1?
1: Misschien is er wel gewoon een deel 1. Ja, die is misschien niet zo groot geworden.
0: Een B-kantje.
1: Ja, een A-kantje. Zoals dat, ja, precies.
0: En daarvoor nog Cameron White kan met Kingdom of Fear. Het is inmiddels 8:30 over 7:30 geworden.
1: Zo, ik heb nog nooit iemand zo de tijd horen zeggen.
2: Dat ging goed.
0: We gaan straks even naar Galerie Zonne aan de Nieuwstraat toe. Want komend weekend is de kunstroute in Leiden. En wij kregen een exclusief voorkijkje. Of hoe zeg je dat dan? Een preview in het Nederlands?
1: Ja, een voorkijkje.
0: Een voorkijkje. Dat is toch geen woord?
1: Een voorvertoning.
0: Een voorvertoning, ja. Dan, dat. Even lekkere muziek.

0: En Fiels. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. En aankomend weekend is het kunstroute in Leiden. 2 dagen lang openen galeries gratis de deuren om hun collectie te laten zien. Galerie Zonne aan de Nieuwstraat 17B in Leiden doet ook mee. En galeriehouder Janna Geesink legt uit wat er bij Zonne allemaal te zien is.
1: Wij doen elk jaar mee aan de kunstroute. Dat is altijd eind september. Een weekend lang, dus 2 dagen, een zaterdag en een zondag, zijn eigenlijk alle of bijna alle ateliers in Leiden geopend voor publiek. En is het publiek welkom om een inkijkje te krijgen en het werk te bewonderen van heel veel kunstenaars in Leiden.
2: Wie exposeren hier in Zonne in het kunstweekend?
1: Sowieso de vaste 12 leden van de galerie, de makers, die de bezoekers al goed kunnen kennen. Ook een aantal gastexposanten zijn dan te zien, waaronder Astrid van den Berg, Peter Sely met houtwerk. En nou vergeet ik vast iemand, maar kom vooral binnen en kijken.
2: En dan kunnen ze vanzelf vragen wat dat toilet in de expositieruimte doet. Dat mensen niet een openbaar toilet hier kunnen verwachten, maar er is een verhaal achter. Kan je een tipje van de sluier oplichten?
1: Zeker, er staat hier midden in de galerie een heel kleurrijk toilet. Toiletbril moet ik eigenlijk zeggen. Deze is gemaakt van oude skateboards onder het mom van recycling, hergebruik. En gemaakt door een hele interessante kunstenaar die ook te gast is bij ons. Okay. Helemaal vanuit Ameland.
2: Vanuit Ameland. Ik had het niet herkend, maar hij ziet er zeer intrigerend uit. Vriendelijk bedankt, zowel Astrid als Janna voor het gesprek. En ik zou zeggen, kom vooral kijken. Jullie zijn de hele week geopend?
1: Wij zijn open van woensdag tot en met zondag. De openingstijden vind je op onze website galeriezonne.nl.
0: Ja, en Galerie Zonne dus komend weekend dat meedoet aan de kunstroute, sprak onze verslaggever Carla Beverwijk met één van de exposanten, Astrid van den Berg. Ze krijgt een exclusieve voorrondleiding langs enkele kunstwerken.
3: Ik heb voor deze expositie meerdere dingen heb ik hier kunnen ophangen. Ik teken voornamelijk, veel met potlood, maar ook met houtskool. En ik maak ook papercut, wordt het wel genoemd. Het snijden in papier, dat werk maak ik ook. Dus ik heb verschillende dingen kunnen meenemen voor deze expositie.
2: En eigenlijk de eerste die mij opvalt, dat zijn kraaien. Wat heb je met kraaien willen vertellen en hoe heb je dat uitgebeeld?
3: De kraai die staat voor mij een beetje voor de innerlijke criticus waar we allemaal wel eens last van kunnen hebben. Of misschien wel vaak last van kunnen hebben. En die kraai die zit dan op je schouder en die zit in je oor. Echt bijna in je hoofd zit die te vertellen wat jij allemaal niet goed doet en wat allemaal beter kan. En wat ik gedaan heb, ik heb een hele serie gemaakt van de kraai. En wat je ziet is dat van een klein meisje wat timide bij een kraai staat, evolueert die kraai een beetje tot iets wat in je hoofd zit. En naarmate ik verder ben gaan tekenen, is die kraai onschuldiger geworden. In de zin van dat hij gewoon eigenlijk gewoon doodgaat. Hij hangt gewoon dood aan zijn pootje aan de muur. Hij is opgebaard in een doosje. En uiteindelijk het timide meisje van het begin van de kraaienserie wordt een meisje wat eigenlijk heel groots is neergezet. En waar er alleen nog van de kraaien een veertje over is.
2: Kijk, want als ik in de galerie ben, gelijk aan het entree, aan het begin, zien we inderdaad een heel mooi portret van een meisje. Met aan haar voet een kraai die tegen haar opkijkt. Maar het meisje ziet er een beetje angstig uit. Ik denk dat het meisje een jaar of 4?
3: Ja, dat kan denk ik kloppen. Ik ben het zelf die daar staat. Het is naar aanleiding van een oude foto van mezelf. En ik denk inderdaad dat ik iets van 4 jaar ben.
2: En het leuke is, ze komt uit het papier. En dan bedoel ik het letterlijk.
3: Ik heb haar in houtskool getekend. En ik vind het heel erg leuk om mijn werk los te snijden. Om de figuren los te snijden van het papier waar het oorspronkelijk op zit. Uiteindelijk heb ik haar weer terug op een ander papier gebracht met een schaduw daarachter. Waardoor ze, ja, het wordt een beetje 3D op deze manier.
2: Ja, maar dan zie ik ook nog een andere serie die je hebt gemaakt. Dan lopen we eventjes door de gallery heen, die overigens vol staat met allerlei soorten kunst. Straks horen we Janna nog, maar die heeft verteld dat ze hier vooral toegepaste kunst hebben.

0: Parizonne tijdens de kunstroute. Nu TLC Waterfalls.
1: Centraal Plus.
2: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Ra.

0: Jean-Paul en Dua Lipa net No Lie voor TLC en Waterfalls. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. De omroep voor de regio Leiden en Wassenaar. Fijn dat je hem aan hebt staan. En het is bijna 8 uur. En dat betekent tijd voor...
1: En nu de 1 seconde ronde.
0: Ja.
2: Op een dag leer je hoe je er naartoe kan praten.
0: Ja, dat klopt.
2: Voor de 1 seconde ronde. Je hebt 1 seconde de tijd om te luisteren naar een track. In ieder geval een flatje van een track. Die gaan we sowieso voor je draaien naar achter. Beetje iets om naar uit te kijken. Als je hem lekker vindt althans. En wie weet je al welke dat is. En weet je de naam van de artiest en het nummer. Nou, vandaag heb ik wel weer een banger meegenomen.
0: Banger.
2: Maar misschien is het wel lastig om te herkennen wat de naam van die artiest is. Want dat is niet super bekend. Maar hij klinkt zo.
0: Oh ja.
2: Ja, dat is wel herkenbaar toch?
0: Jaren 90 of zo?
2: Dat is wel een dansplaatje om mee te nemen naar de discotheek bijvoorbeeld. Dat was een subtiele hint.
0: Is crying, ja. Is huilen toch?
2: Ja, heel goed.
0: Ja.
2: Heel goed. Dat,
0: ja.
2: Maar ja, van wie is die artiest ook alweer? Nog een keertje luisteren.
0: Stuur je antwoord in ochtendshow@centraalplus.nl. Graag de titel en de artiest. En wie weet win jij een Centraal Plus goodiebag met daarin een pen, een sleutelhanger en een tasje. En dit is Harry Styles, Late Night Talking, richting 8 uur. Dit is de ochtendshow hier op Centraal Plus.

0: talking. Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Het

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
2: Op het schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, dus komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
1: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
3: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
1: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 418 kilometer file in het land. Ook in de Leidse regio is het druk geworden. We beginnen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet doe je er 4 minuten langer over. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 3. En tussen Hoogmade en Roelofarensveen 6 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarensveen en Leidschendam 5 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en Gouda 5. De A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord 4 minuten. Dan de N-wegen, de N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazenswoudendorp en Zoetewoude-Weipoort 3 minuten vertraging. N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Wouwbrug en de afrit Nieuwveen 10 minuten. En de laatste, de N434, dat is de Corbelo-tunnel Wassenaar richting Zoetewoude. Tussen knooppunt Ommerdijk en knooppunt Hofvliet 5 minuten vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
4: 8 uur geweest op deze maandag 21 september. Centraal Plus. Goedemorgen, dit is Douwe Bob en Note to Self.

0: Douwe Bob en No To Self. Doe jij dat wel eens, Ramin?
1: Iets opschrijven?
0: Voor jezelf?
2: Nee, ik kan niet lezen of schrijven.
0: Goedemorgen. Het is 7 over 8 op deze maandag 21 september. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. Gelukkig kun je wel praten.
2: Ja, en de zon heeft zijn waterige entree toch gemaakt. En het is misschien nog een klein beetje bewolkt. Maar dat zonnige komt toch gedurende de dag steeds verder uit. En misschien zelfs een graadje of 20 uiteindelijk. Lekker.
0: Nieuws uit je eigen buurt. Begin even bij Zorgverzekerheid Leiden. Want de basketballers die hebben de tweede oefenwedstrijd in België verloren. Hubo Limburg United was gistermiddag met 101 tegen 75 te sterk voor de Leidse basketballers.
2: Ja, het is toch wel een flink verschil, hè? Double digits. En als je het over 20 plus hebt, is het toch wel een hoop. In de rust leek er nog een kleine kans te zijn. Toen stonden ze ook al een beetje achter. Maar dat was nog een achterstandje van 10 of 11 die nog wel een beetje weg te werken was. Is uiteindelijk toch niet gelukt. Het is maar erg geworden. Helaas.
0: En de heren van waterpolovereniging ZVL 1886 hebben zaterdag de KNZB Supercup verloren. In het Hofbad in Den Haag was landskampioen en bekerwinnaar ZV De Zwaan met 20-10 te sterk voor de jonge Leidse ploeg van hoofdcoach Stefanos.
2: Ook alweer jammer. Ja. Wat is dat nou met die Leidse ploegen die bij onze zuiderburen, of dan wel België of Den Haag, beide zuiderburen, het net niet van elkaar weten te krijgen. Toch jammer.
0: Ja, je ne sais pas.
2: Maar ja, een finale verliezen is eigenlijk ook geen schande.
0: En het kabinet presenteert vandaag een actieplan om het woningtekort tegen te gaan. Dat moet leiden tot 100.000 nieuwe woningen per jaar tot 2035. En dat gaat een minister doen waar een foto bij dit nieuwsartikel staat. En ik denk, hey, een nieuwe minister, wat leuk. Net alsof je een nieuwe Pokémon hebt gevonden.
2: Ja, dat is
0: altijd. Ik ken ze niet allemaal, hoor. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van D66.
2: Nee, ik ben vooral benieuwd.
0: Ik zie er een foto van en toen dacht ik, ja, oké. Okay.
2: Maar ja, een ton woningen per jaar.
0: Ton, ja.
2: Tot 2035.
0: Dat is pittig. 7 miljard euro voor ondersteuning woningbouw. 31 grootschalige woonlocaties door het land. Meer investeringen in woningbouw. Vergunningstrajecten verkorten. Bestaande bouw beter benutten. De helft van de woningen worden vooraf gebouwd in fabrieken, dus prefab. En de Rijksoverheid neemt regie door middel van woondeals met provincies en gemeenten te sluiten. En door versnellingstafels te organiseren.
2: Ja, maar ik vraag me vooral af, gewoon, hebben we daar wel de menskracht voor uiteindelijk?
0: Wel.
2: Stel dat we dan niet dit jaar beginnen, want dat is een beetje kort, hè, om nu nog even een ton woning te bouwen. Maar dan beginnen we echt vanaf volgend jaar te tellen. Nou, weer 2027. En dan komen er dus de komende 8 jaar komen er dan dus 800.000 woningen bij. Ja. Zijn dat dan allemaal van die kleine containerwoningen waar dan starters in kunnen beginnen?
0: Of
2: hebben we het over eensgezinswoningen waar dan gewoon gelijk vier mensen in gaan wonen?
0: Nee, dat wordt natuurlijk allemaal wel een beetje van alles wat. Want het zit overal vast, dus je moet gewoon überhaupt bij. Maakt niet uit wat je bijbouwt, wordt toch wel verhuurd of verkocht.
2: Het is een ambitieus plan en ik ben benieuwd of het allemaal gaat lukken. Met alle vrijstellingen, of althans hulp die er wordt geboden ondertussen.
0: En we moeten nog even over iets anders hebben. Want als je volgende week maandag. Welke datum is het dan? De 28e of zo? Ja, volgende week maandag 28 september luistert naar de ochtendshow. Dan is het de award-winning ochtendshow.
2: Die kans is er.
0: Wij moeten zaterdag naar Hilversum toe. Toch wel de mediastad van Nederland.
2: Ja.
0: Bereikbaarheid is helemaal kloten. Je moet over een provinciale weg. Dan kom je er een keer. Ben je wel eens in Hilversum geweest?
2: Ik ben er nog nooit geweest.
0: Ben je nog nooit in Hilversum geweest?
2: Oh. Nee, daar mag ik niet naartoe.
0: Nee, het programma waar je nu naar luistert is genomineerd voor een NLPO Award. Dat is een awardceremonie van alle publieke lokale omroepen. Streekomroepen, dus waar wij ook bij horen. En wij horen tot de beste 3.
2: Ja, we zijn dus een top audioproductie volgens de NLPO.
0: Ja, maar
2: en dan
0: serieus,
2: gaan we dus daar zaterdag gaan we dan daar naartoe. En dan moeten we kijken of we dan hebben gewonnen of niet. Dus of maandag zijn wij echt super vrolijk en is het allemaal helemaal gezellig en hebben we taart.
0: In verband met technische problemen is er geen ochtendshow vandaag.
2: Dat kan maandagochtend ook. Dat we gelijk met pensioen worden gedwongen.
0: En even serieus, als wij dus genomineerd zijn, hoe slecht is de concurrentie dan wel niet? Ja, dat zat ik dus te denken.
2: Nou ja. Nee, iedereen die genomineerd is, heeft waarschijnlijk een heel mooi product. Ik heb niet van A tot Z alles geluisterd wat er op de nominatielijst staat.
0: We hebben een podcast
2: of
0: over een oude moordzaak.
2: Of gekeken of gelezen.
0: Ja, als concurrent, ja. Gaan het wel zien.
2: Ja, die hoeft niet te stemmen, dat kan allemaal niet. Dat gaan bekende juryleden doen. Dus volgende week ga je het meemaken of jij fan bent van een award-winning of een award genomineerd.
0: Je kan erbij zijn. Je kan gewoon op de website van de NLPO, de publieke Nederlandse omroep, lokale, kan je gewoon een gratis ticket te reserveren. Dus kan je er naartoe.
2: Ja, maar als je zaterdag echt iets anders wil doen, dan vergeven we je dat wel.
0: We moeten nog even de 1 seconde ronde oplossen, want het is 8 uur geweest.
2: Klopt.
0: Je hoort 1 seconde van een liedje. Welk liedje hoor je hier? Ja, het was best lastig deze dag. Op deze maandag hebben we het ons redelijk moeilijk gemaakt.
2: Ja, Mark had het wel gelijk goed.
0: Friday at the Discotheek.
2: Dat is inderdaad de naam van de track.
0: Maar van wie is die ook alweer?
2: Ja, het is van dat Zweedse dance collectiefje. Genaamd Alcazar.
0: Oké.
2: En het is jammer, ze treden niet meer op.

0: hoorde hem hier op Centrapolis.
1: En ze zeggen dus, you wore a tie, like Richard Gere. Ik versta altijd, je was een moeie Richard Gere.
0: You were tired.
1: Ja, dat is dus niet de goede tekst.
0: We gaan naar Zoeterwoude toe, want je zal er maar wonen aan de Schenkelweg in Zoeterwoude. Daar mag je 30 km per uur rijden met de auto, maar het gebeurt maar niet. Bewoners zijn het nu zat en organiseren binnenkort een actie aanstaande woensdag. Carla Zandberg is een van de bewoners daar. Carla, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je mag bij jullie in de straat maar 30, maar dat gebeurt niet.
2: Ja. Dat gebeurt niet. Nee. Het is echt een... Die van Zoeterwoude op het ogenblik te rijden... Nou ja, eigenlijk rijdt alles wat motor heeft, dagelijks gewoon te hard.
0: Voor de mensen die niet precies weten waar de Schenkelweg ligt in Zoeterwoude, waar ligt het precies?
2: Ja, waar ligt het precies? Het is de doorgaande weg richting Zoetermeer, richting het dorp, richting Leiden. Het is één grote straat. En daar wordt gewoon heel hard gereden.
0: Ja, je mag daar dus 30. En is de weg ook ingericht als een 30 km per uur weg of
2: nee.
0: Dat niet?
2: Nee, dat is dus jammer. Hij is niet ingericht. Dus ja, weet je, daarom mogen politie en dergelijke, die mogen niet verbaliseren. Die mogen alleen maar zeggen dat mensen te hard rijden. Of ze het alsjeblieft zachter willen doen. Maar wij houden dus aanstaande woensdag houden wij dus een 30 kilometer bakkendag. De straat die wordt ingericht op de stoepen. Alle grijze bakken, papierbakken, glasbakken. Nou, alle bakken die je hebt, die worden aan de weg gezet met een 30 kilometer sticker. Zodat we mensen toch wel alsjeblieft willen vragen en attenderen dat ook de Schenkelweg een 30 kilometer zone is. Ondanks dat deze niet is ingericht, vragen wij toch of mensen op de snelheid willen letten.
0: En is het dan vooral lokaal verkeer dat zich niet aan de snelheid houdt? Of vooral mensen van buiten? Ja.
2: Nou, het is gewoon eigenlijk... snelheid is natuurlijk ook gedrag, hè. Ik bedoel, 30 kilometer is 30 kilometer. Dat je dan 35 rijdt, oké. Maar het is gewoon af en toe een racebaan. Mensen rijden 50, 60, een sluipweg. Mensen willen snel de Schenkelweg naar richting Zoetermeer, richting het dorp. Ja, ik bedoel, uiteraard zullen het ook lokale mensen zijn, maar ook gewoon ook heel veel van buiten, want het is een doorgaande weg.
0: Ja, het is dus een doorgaande weg in een woonwijk en dat is op zich wel een bijzondere constructie, want dat heb je niet zo heel veel in plaatsen.
2: Nee, dat klopt. En er zijn ook wel alternatieven, maar alternatieven kosten natuurlijk geld. Het is een klinkerweg en om daar drempels op te leggen is het lastig voor de huizen die er staan. Dat zijn al huizen van 75 jaar. Dus iedere trekker of bus of vrachtauto die er overheen dendert, dat geeft weer scheuren. En dat is allemaal niet heel handig. Een kostbaar plaatje zou misschien zijn asfalt in plaats van klinkers. Ja. Dat geniet toch wel de voorkeur bij te links gevoelige locaties.
0: Ja, dan gaan automobilisten misschien weer harder rijden.
1: Ja.
2: Ja, maar je hebt ook auto de gasten straten, zoals in de Noordbuurtse weg in Zoeterwoude. Dat is een auto de gast straat. En daar is de fiets gewoon degene die het tempo bepaalt. Dus dat zou misschien nog een alternatief zijn. En hydraulische drempels, maar dat is weer heel kostbaar. Als auto's dan aankomen rijden, gaat er een drempel omhoog. Ja, weet je, het kost allemaal geld.
1: Ja, het komt er nu dus een beetje op neer. Dat als ik zo jouw idee hoor, is eigenlijk dat er wel een bordje staat, maar dat bordje wordt gewoon een beetje genegeerd. Hoe kan dat dan dat als er een bord staat, dat de politie daar dan geen boetes voor kan geven?
2: Ja, omdat de straat, tenminste dat is mij altijd verteld, niet is ingericht. Als er nou drempels liggen of plantenbakken of dat die echt is ingericht als een 30 kilometer zone. En als mensen dan te hard rijden, dan kunnen ze verbaliseren. Is mij altijd verteld, hè? Maar ik ben maar een leek. Maar dat is mij altijd verteld. Dus dan kan er wel een bord staan. Ja, als mensen dan toch te hard rijden en daar niks voor krijgen opgelegd, ik weet het ook niet.
0: En de beste optie is meer gedragsverandering, denk ik, hè?
2: Nou ja, dat is het natuurlijk. Het is, ik bedoel, 20 jaar geleden waren mijn kinderen ook jong. Stond ik ook voor deze keuze. Hebben we ook allerlei acties gevoerd. En nu wonen er op de Schenkelweg weer jonge gezinnen. Dus ik snap dat ze zich zorgen maken. Maar inderdaad, ja, te hard rijden is gewoon gedrag. Dus ja, nogmaals, aan iedereen die motor onder zijn gat heeft. Let even op, weet je. 30 is 30. Ja. En alsjeblieft.
0: En om dat extra kracht bij te zetten, wordt er dus woensdag een actie georganiseerd door de bewoners. En woensdagavond is dat ook te zien bij ons op televisie. Carla Zandbergen was dat. Carla, dankjewel.
2: Oké, graag gedaan. Hoi, hoi.
3: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

0: Olivia Dean en So Easy.
1: Ja, we kregen boze brieven, want we hebben te lang geen Pommelien Thijs gedraaid. Terwijl ik dat al een half jaar lang heb lopen ophemelen. Dat ik verliefd ben op deze track. En dat als er ooit een samenwerking zou moeten komen,
0: ja,
1: dat die er zou komen. Ja. En vervolgens draaien we er niet. Dus dat gaan we even rectificeren. Vlak voordat we het nieuws ingaan.
0: Dus dit is Pommelien Thijs met
1: Ik Moet Gaan.
0: Zeker. Dus dat wordt van

0: gaan.
1: Amai, Pommelien Thijs, ik moet gaan.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De Nacht van Ontdekkingen in Leiden heeft zaterdagavond 3500 bezoekers getrokken. Alle beschikbare kaarten waren uitverkocht. In en rond de Pieterskerk, de Hortus Botanicus en het Rijksmuseum van Oudheden maakten bezoekers kennis met wetenschap, onderzoek en kunst. Op het programma stonden onder meer lezingen, muziek, dans en verschillende experimenten. Enkele tientallen inwoners van Zoeterwoude hebben zaterdag meegedaan aan een opruimactie tegen zwerfafval. Met afvalgrijpers en vuilniszakken trokken ze door het dorp. De actie werd georganiseerd door Samen Gezond Zoeterwoude. Ondanks wind en regen werden meerdere zakken met afval verzameld. De deelnemers vonden vooral veel sigarettenpeuken. Kleine plastic flesjes en blikken werden juist minder vaak aangetroffen. Volgens de vrijwilligers komt dat door de invoering van statiegeld. En streekomroep Centraal Plus doet ook dit jaar uitgebreid verslag van het Leidens Ontzet. Verschillende festiviteiten zijn live te volgen via televisie, radio en online. De uitzendingen beginnen op zaterdag 26 september met de Plein Taptoe. Daarna volgen onder meer het Mini en Maxi Koraal, de Taptoe en op 3 oktober de herdenkingsdienst en de grote optocht. En op 3 oktober staat ook de ochtenduitzending op de radio volledig in het teken van Leidens Ontzet. Vroeg wakker worden voor mij in ieder geval. Verslaggevers bezoeken onder meer de reveillen, de uitreiking van de haring en wittebrood en de koraalzang. Nou, tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
3: En het weer, het is misschien nu nog wel een beetje bewolkt, maar het wordt gedurende de dag steeds zonniger. En uiteindelijk blijft het gewoon droog en dat is natuurlijk het allerfijnste nieuws om te horen. Er is wel nog wat wind, komt uit het noordwesten, maar is gelukkig nog matig. In de regio wordt het misschien wel 20 graden vandaag.
4: Dankjewel, Rabin.
1: Verkeersinformatie. Het is druk onderweg, 275 kilometer file in het land. En het is druk op de A4 en de A44. Laten we eens even langslopen. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet 3 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoudendorp 5. A12 Utrecht richting Utrecht. Nee, A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 4. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord 5 minuten. En de laatste, de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Sassenheim en Kaagdorp 5 minuten vertraging. Taylor Swift onderweg. Eerst Keigo, Kids in Love.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Daarvoor nog Keigo met Kids in Love. Het is de ochtendshow hier op Centraal. Plus 9:50 op deze mooie maandag. En maandag betekent weer tijd voor een nieuwe poll.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, en het is weer een bijzondere. We gaan een beetje richting 2 en 3 oktober. Het Leidens ontzet natuurlijk. Het feest der feesten. Dus ook de poll staat daarin het teken van. En de poll van deze week is: eet jij ook hutspot tijdens Leidens ontzet op 3 oktober? Nou, het is een beetje een friva vrolijke poll. En er zijn 3 antwoordmogelijkheden. Namelijk ja, traditie is traditie. Of alleen als het goed klaargemaakt is. Of nee, ik kies liever iets anders. Ja. Ben jij een beetje een hutspot kouwer?
2: Ik ben dol op hutspot. Ja? Maar ik ben ook wat dat betreft gewoon zo'n bijna saaie Hollander. Dat als je een groente door de aardappels heen stampt.
0: Is het goed.
2: Heerlijk.
0: Nou, wat mij dus wel opvalt. Hè, want 3 antwoordmogelijkheden. Ja, traditie is traditie. Alleen als het goed klaargemaakt is. Of nee, ik kies liever iets anders. Dat 60% zegt ja, traditie is traditie. En maar 9% zegt alleen als het goed klaargemaakt is. Dus dat betekent dat mensen ook gewoon vies hutspot eten.
2: Nou, ik ben dus benieuwd naar deze hutspot-connoisseurs die dan dus kunnen zeggen, ja, nee, maar dit is niet goed of juist wel goed.
0: Ik ben echt, ik ben wel kritisch.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Het moet namelijk niet te nat, niet zo'n pap zijn.
2: Nee.
0: Er moet nog wel een beetje stukjes in zitten.
2: Ja, gaat hem niet door de blender halen. Nee.
0: Maar
2: gewoon goed stampen.
0: Goed stampen en hij moet van de juiste structuur zijn.
2: Doe jij er nog melk bij of doe je alleen een klontje boter? Of hè? Wat doe je?
0: De hele shebang. Ik doe de hele nootmuskaat. Dat hadden ze vroeger niet eens. Ik heb gewoon alles. Alles.
2: Oké, okay, nou, ik ben wel van de zwarte peper en een goede jus maken. En die mag je zelf, mag je wel een beetje binden met bloem, hoor. Dat is oké, vind ik.
0: Ja, maar doe je dan ook inderdaad boter en een klein beetje melk door de aardappeltjes heen als je zo stampt?
2: Dan melk meestal niet, maar wel een beetje boter.
0: Oké, okay. En hoe is de verhouding ui en...
2: Die is bijna half, maar 50, 25 en 25.
0: Ja, nee, dat is dus ongeveer het beetje net. Ja. En dan nog vleesje erbij.
2: Ja, hangt het liefst toch een rookworst. Dat vind ik toch lekkerder dan een klapstukje.
0: Ja, niet dat hele zachte gegaarde vlees dat helemaal zo los.
2: Ja, daar moet je goed voor kunnen koken. En daar gaan we dan te ver.
0: Oké, we hebben weer een poll gevonden waar goed op gereageerd kan worden.

0: Madison Avenue en Don't Call Me Baby. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. 9:15 op deze maandag. En ja, Noortje uit Leiden maakte afgelopen vrijdag grote indruk in Holland's Got Talent op RTL 4. En kreeg van jurylid Soendos de felbegeerde Golden Buzzer. Met haar vertolking van een nummer van Louis Capaldi wisten de jury en het publiek te raken. En plaatsten ze zich daarmee rechtstreeks voor de volgende ronde. Noortje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom hier in de studio. Je komt uit Leiden.
1: Ja, klopt.
0: Dus dat is lekker dichtbij hier zo.
1: Zeker, 5 minuten fietsen.
0: Dachten we gaan je even uitnodigen hier in de show. Want dat is natuurlijk wel even leuk om... om het daarover te hebben. Afgelopen vrijdag was de uitzending. Ja. Nu een weekend eroverheen gegaan. Hoe voel je je nu? Dat is een voetbalvraag.
1: Ja, een beetje wel, ja. Maar ja, geweldig. De reactie. Ik dacht eigenlijk na vrijdagavond de uitzending. Kreeg ik wat appjes via Instagram, een paar dingen. Ik dacht, superleuk. En ik werd zaterdagochtend wakker. En de hele zaterdag bleef het maar gaan. en gisteren ook weer. En de reacties zijn... 99% positief van bekende, maar ook heel veel onbekende.
2: Wie is die 1% dan die loopt te zeuren?
1: Daar zaten ook een aantal spelfouten tussen, dus dat probeer ik niet al te serieus te nemen.
2: Groot gelijk.
0: Als je de online haat ook al krijgt, dan word je in ieder geval een beetje populair.
1: Precies, er is geen bad press, zeggen ze dan toch? Dus,
0: laten we heel even terug naar afgelopen vrijdag, want zo klonk het.
3: Kom uit Leiden.
4: Je komt uit Leiden?
3: Ja.
4: En wat zijn jouw hobby's?
3: Ik maak muziek.
4: Wat is jouw favoriete kleur?
3: Blauw.
0: Ja, dat is toch kick, hè? Ja. Had het nou met je favoriete kleur te maken? Of was dat gewoon een beetje tijdrekken van ze?
3: Nee, ik heb geen idee waarom ze dat...
2: Ze willen gewoon de grap maken van... Ik hoop dat goud je favoriete kleur is.
3: Ja, precies dat. Want boom. Ja. Maar blauw, ja. Nee. Niet eens. Maar,
2: geen woord van gelogen.
3: Ja, absoluut.
0: Hey, wie is Noortje? Wie ben je?
3: Ik ben eigenlijk een student in Leiden. Ik doe een master orthopedagogiek. En ik heb mijn hele leven al heel veel muziek gemaakt. En ik speel hockey daarnaast. Ik vind

0: Waarom Louis Capaldi?
1: Dit is een nummer, vooral het nummer ging het om. Ik ben van een aantal artiesten echt heel erg fan. Ik vind de stem van Louis Capaldi vind ik waanzinnig. En zijn, hoe hij schrijft. En dit nummer, daar heb ik, het is 2019 uitgekomen geloof ik. En dat heb ik al dus 6-7 jaar dat ik dat zing, heel veel emotie in kwijt kan. En ik dacht, als ik daar sta en ik ben heel nerveus, dan is dit een nummer waar ik me heel goed bij voel. En ook echt wel een beetje in kan verdwalen, een beetje in kan verdwijnen om het zingen te houden.
2: Ja, het publiek vond het ook geweldig, want er zat dus een kleine staande ovatie bij. I need

0: Nou, ik zie gewoon weer een soort van genieten.
1: Ja, ja, was, ik weet, ja, ik had heel veel mijn ogen dicht. Ik weet nog dat ik dacht van dit applaus, is dit nou echt of ja, is dit gestaged? Ja, ja. Of ja. Het was geweldig.
0: En dan, het zingen ging helemaal goed, hè? En dan is dat afgelopen. En dan? Dan is het even, hè? Dan wordt dit allemaal bekend. En dan, dan krijg je de Golden Buzzer. Hoe nu verder?
1: Hoe nu verder? Nou ja, op naar de halve finale. En ik ben achter de schermen druk bezig met lijntjes uitzetten. Ik probeer zoveel mogelijk podia die ik aangereikt krijg of waar ik terecht kan te gebruiken. Ervaring opdoen. En
2: wat een aparte positie om in te zitten. Dat je dus eigenlijk denkt van, oh shit, ik kan het gewoon eigenlijk wel heel goed. Ik moet even gaan oefenen.
1: Ja, ik ga door. En ik ga zeker door met zangles.
0: Want je hebt
1: en...
0: nog niet zoveel podiumervaring?
1: Nee. Nee. Dus via de plek waar ik muziekschool, waar ik les heb. Die doen af en toe ook van die stages. Laatst ook in Leiderdorp. Nou, daar probeer ik dan ook echt zeker wat te staan en ervaring op te doen. En dan gaan we zo door. En hopelijk blijft het ook zo doorgaan.
0: Ja, je bent wel, best wel relaxed. Want je zit hier ook in de studio zonder zenuwen. Nou, op het podium zou je wel wat zenuwen hebben gehad. Maar je hebt het goed onder controle. Dat is ook wel iets wat je moet hebben.
1: Nou, dat was wel iets een van de redenen waarom ik ging meedoen. Omdat ik het altijd heel eng heb gevonden om voor mensen op te treden. Mm-hmm. En ik dacht eigenlijk een soort... noem het exposure therapie voor mezelf. Ga het maar gewoon een keer doen. En kijken of het naarmate dat je het vaker doet minder wordt.
0: Oh ja.
1: Dat was op dat moment bij Bruises nog niet helemaal het geval. Ik zie wel aan mezelf dat ik enorm zenuwachtig was. Ja. Maar dat hoort er ook een beetje bij, denk ik.
2: Nou, ik ga jouw tactiek overnemen. Ik ben namelijk heel erg bang om een Hollywood filmster te worden.
1: Nou, daar ga je.
2: En, dus ik denk dat ik maar gewoon in een blockbuster moet spelen volgende week.
0: Ja, wel hoofdrol gelijk, toch?
2: Ja, precies.
1: Met Brad Pitt? Of, precies.
2: Ik lijk ook op hem. Het is twee druppels water. Kijk, ik doe even een kleine Zoolander.
1: Stunt double.
2: Ja, het is toch een tweede op water.
1: Ja, bijna.
0: Kan je nog veilig over straat trouwens?
1: Zeker.
0: Ja, je wordt
1: zeker.
0: Nog niet... Nee. Dat komt nog.
1: Wellicht. Wellicht.
0: Hey Noortje, dankjewel dat je even langs wilde komen.
1: Jullie bedankt.
0: Heel veel succes in de halve finale.
1: Dankjewel.
0: Gaat goed komen. We, in ieder geval een stukje Leidse trots ook. We claimen jou nu.
1: Heel goed. Ja?
2: En
1: hou
2: ons op de hoogte.
1: Doe ik, zeker. Dank jullie wel.
3: Centraal plus Mark. Plus Rabin.

0: Smello met Wolfs en Noortje was even in de studio. En die is net de studio uit en daar komt Rudo binnen. Goedemorgen.
1: Nou, je hebt ook nog de favoriete kleur aan, zie ik. Blauwe hoodie.
0: Kom je ook zingen?
1: Nee, maar ik zat wel te denken, misschien is het wel gewoon heel leuk om zaterdag bij die awardshow een golden buzzer te installeren. Dat als jullie dan gewonnen hebben, dat dan ineens op...
0: Dat er allemaal roze confetti zo dat podium overlaat.
1: Ja, ik hoorde al een stukje om 8 uur over hoe je droomde dat het zou gaan lopen komende zaterdag.
0: Jij hebt dat verteld?
1: hardop. Nee, leuk toch? Nou, toch een spannende week voor jullie. Ik weet dat jullie het niet spannend vinden, maar we gaan wel even de spanning een beetje op.
0: Ik vind het totaal niet spannend. Zegt hij met
1: ja, ik denk dat jij, Rabin, het minder spannend vindt dan Mark.
0: Nee. Ik zat meer te denken van... Wanneer horen we dan dat die limousine geregeld is? Of dat er een taxi geregeld is? Dat we niet zelf...
1: We hoorden net al dat er taart moet komen maandag. Dat vind ik wel een hele uitdaging. Ook.
2: Nee, dat is alleen als troosttaart.
3: Nee. Dat is alleen als we wat te vieren hebben. Dan is, vind ik het taart misschien wel lekker. Maar als we niks te vieren hebben, dan hebben we gewoon een hele zure maandagochtend zo.
1: Neem
3: maar
1: augurken.
0: Godverdamme.
1: Ja, ook lekker.
0: Doe me dat. Hoe was je weekend?
1: Ik heb een heerlijk weekend gehad.
0: Dat is fijn.
1: Maar normaal zeg je dan, oké, zometeen Rudo. Maar je gaat echt een keer naar hem...
0: Nee. Oké. Zometeen dan is Rudo door met zijn programma. Met de verjaardagen onder andere.
1: Ja, we gaan het nog even hebben over Peter Heikoop en Bas Schreuder, de burgemeester. En ja, de man die de vuurwerkshow mag doen.
0: Oké, dankjewel.

lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
2: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
1: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
3: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
1: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Gouda en Nieuwebrug, 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten vertraging op de A15, Rotterdam richting Europoort, tussen Spijkenisse en de Suurhofbrug, 5 kilometer file. En er zijn voorlopig nog 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O.
0: Op de radio.
2: Met Imagine Dragons, Demons en Carol G met Bruno Mars. Je hoort het stil hier op Centraal Plus. De radiozender voor je eigen regio. Met altijd het nieuws uit Leiden, Leidendorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Wassenaar. Met net Noortje hier in de studio. Zij is winnares. Nou, tenminste niet echt winnares nog van Got Talent. Maar wel de Golden Buzzer. Dat betekent dat ze al gelijk heel ver erin zit. Afgelopen weekend was het op televisie. En Soendos die drukte de Golden Buzzer in. Was te zien bij RTL 4 op tv. En welkom, een nieuwe Rudo hier. Met zometeen het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar om 9:30. En Beyoncé heb ik voor je. Sommieus, straks en eerst Calvin Harris. Blessings. Rudo!

0: Before the Dawn bij Central Plus en Beyoncé. Je hoorde Single Ladies en Calvin Harris met Blessings. Wij gaan even terug naar eind vorige week. Er was een commissievergadering in Leiden in het Leidse stadhuis. En er werd een motie ingediend. En je hoort SP-raadslid Stefan de Haas daarover in gesprek met Robert Beurse.
1: Ja, de SP heeft een unaniem gesteunde motie ingediend. En die gaat over de wachtlijst voor mensen die wachten op een betaalbare woning. De wachtlijst is 8 tot 12 jaar voordat je kans maakt op een betaalbare woning in deze stad. Lang wachten voordat je aan de beurt bent. Maar de regels zijn gewijzigd en die combineer op dat als u één betaling mist, dan wordt u per direct uitgeschreven. U mist al uw opgebouwde jaren en u kunt ook niet meer aantonen dat het komt door overmacht of een administratieve fout. Nou, die regels vonden wij als SP echt veel te heftig. Daarom zijn we in de zomer een petitie gestart ook om mensen te vragen en zich te laten uitspreken over deze wijziging. En vandaag hebben we ook de politieke daad daarbij gevoegd, motie geschreven om het college te verzoeken deze regels van tafel te vegen.
2: Nou, alle partijen die gaan erin mee, maar de wethouder niet.
1: De reactie was dat er ook mensen op de wachtlijst staan die misschien niet actief op zoek zijn naar een woning. En voor de mensen die modellen maken is dat misschien ingewikkeld, omdat je in de cijfers heb je meer mensen die een woning zoeken dan er daadwerkelijk een woning zoeken. Nou, dat kan natuurlijk nooit een reden zijn dat mensen jaren op de wachtlijst verliezen. Want die jaren, die krijg je niet zomaar terug.
0: Stefan de Haas van de SP Leiden in gesprek met Robert Beurse. En hij sprak daarna ook nog met Julius Terpstra, de verantwoordelijk wethouder.
3: Ja, nou, het is een heel duidelijk signaal, hè. Dat gaat over de inschrijftijd voor een sociale huurwoning. Dat moeten we goed regelen met elkaar. Dat was niet goed geregeld, dus daar moesten wel de aanpassingen op komen. Ja, en de Leidse gemeenteraad heeft wel een brede zorg over de uitwerking daarvan. En dat deelt het college wel voor de kwetsbare groepen. Want het is zo dat op het moment dat je één keer je inschrijfgeld niet betaalt, je wordt uitgeschreven en dan verlies je heel je wachttijd. Nou, en dat vindt men eigenlijk niet proportioneel of een beetje, dat vinden ze wel heel erg verstrekkend. Nou, dat deelt het college. Zeker voor kwetsbare doelgroepen. Mensen die bijvoorbeeld met hun hoofd ergens anders zitten omdat ze door een moeilijke tijd gaan. Dus we moeten tot iets werkbaar komen. Iets, dat heb ik vanavond gezegd, wat juridisch goed is, goed geborgd is. En tegelijkertijd, wanneer mensen een fout maken, ze die eigenlijk ook kunnen herstellen. Nou, ergens daartussenin gaat het college aan de slag. Maar het is wel heel duidelijk, want unaniem zei de raad, zorg ervoor dat die kwetsbare doelgroepen een fout kunnen herstellen. Nou, en dat heb ik heel goed gehoord.
2: En die motie staat ook eigenlijk, opheffen die regeling en kom maar met een nieuw plan. Want wat er nu ligt, dat gaat niet gebeuren. Maar dat vindt u een lastige?
3: Nou, dat is ingewikkeld omdat we er niet alleen over gaan. Hè. Het is in Holland-Rijnland, dat zijn de 13 gemeenten. Dus we zullen dat met elkaar, Leiden kan niet zeggen, nou, alles maar eens terug naar de tekentafel. Maar wat Leiden hier vanavond wel heel duidelijk heeft gezegd is, er moet een regeling komen. Of de huidige regeling moet dusdanig worden aangepast dat mensen die een fout maken dat kunnen herstellen. En daar moet ik me en daar zal ik me ook hard voor maken.
0: Julius Terpstra, wethouder in Leiden, dus over die motie van de SP die breed gedragen werd. Het is Centraal Plus met zometeen het nieuws van 9:30. Je hoort hier het nieuws uit de Leidse regio met Wassenaar. En nu hier Davina Michel. Dit is Pinky Swear.

0: Davina Michel en Pinky Swear, 9:30. Je luistert naar Centraal Plus met zometeen Sabine Carpenter en Thees. Maar eerst het nieuws uit de Leidse regio in Wassenaar. Hier is Mark Wonning.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonning. De Nacht van Ontdekkingen in Leiden heeft zaterdagavond 3500 bezoekers getrokken. Alle beschikbare kaarten waren uitverkocht. In en rond de Pieterskerk, de Hortus Botanicus en het Rijksmuseum van Oudheden maakten bezoekers kennis met wetenschap, onderzoek en kunst. Op het programma stonden onder meer lezingen, muziek, dans en verschillende experimenten. Enkele tientallen inwoners van Zoeterwoude hebben zaterdag meegedaan aan een opruimactie tegen zwerfafval. Met afvalgrijpers en vuilniszakken trokken ze door het dorp. De actie werd georganiseerd door Samen Gezond Zoeterwoude. Ondanks wind en regen werden meerdere zakken met afval verzameld. De deelnemers vonden vooral veel sigarettenpeuken. Klein plastic flesjes en blikjes werden juist minder vaak aangetroffen. Volgens de vrijwilligers komt dat door de invoering van statiegeld. Streekomroep Centraal Plus doet ook dit jaar uitgebreid verslag van het Leidens Ontzet. Verschillende festiviteiten zijn live te volgen via televisie, radio en online. De uitzendingen beginnen op zaterdag 26 september met de Plein Taptoe. Daarna volgen onder meer het Mini en Maxi Koraal, de Taptoe en op 3 oktober de herdenkingsdienst en de grote optocht. Op 3 oktober staat ook de ochtenduitzending op de radio volledig in het teken van Leidens Ontzet. Verslaggevers bezoeken onder meer de reveille, de uitdeling van haring en wittebrood en de koraalzang. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Veel ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind komt uit het noordwesten en is matig. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. In de regio wordt het 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Martin Garrix en U2, Fireflies en Sabrina Carpenter, die trouwens bekend heeft gemaakt, tenminste nog niet helemaal zelf, maar er is een journalist die er heel veel van afschijnt te weten. En die heeft via social media bekend gemaakt dat Sabrina Carpenter een stadium tour gaat doen. Dus grote kans dat we er volgend jaar ergens in de Amsterdam Arena tegen gaan komen. Zou zomaar kunnen. Je hoorde Taste hier bij Centropolis op deze 21ste september. De verjaardag van Jason Derulo, de Amerikaanse zanger, acteur en danser, is vandaag 37 geworden. Pearl Joan Josephson, Nederlandse zangeres, 41. En actrice Miriam Hassouni, ook jarig, 41. Elise Schaap, actrice, 44. En Tuin Kouwboer, hij is Nederlands acteur, 44 geworden. Nicole Richie, Amerikaanse actrice, 45. De dochter van Lionel Richie. En het is ook de verjaardag van David Silveria. Hij is dan weer de drummer van de band Korn, 54. De verjaardag van Ricky Lake, Amerikaanse actrice, 58. En Lucretia van der Vloot is een Nederlandse zangeres en actrice, is ook jarig, 58 geworden. De Amerikaanse country zangeres Faith Hill dan, 59. En het is ook de verjaardag van onder andere Dirk Scheringa, de Nederlandse zakenman, die is 76 geworden. Stephen King, Amerikaans schrijver, 79. En de laatste jarige die ik voor je heb, die viert vandaag zijn 54ste verjaardag. Dat is Liam Gallagher, die kennen we dan van de band Oasis. Geboren op 21 december 1972. En je hoort Oasis hier nu. Dit is Wonderwall.

Kurt Nielsen en She's So High en Click van G2 hoorde je ook hier op Centraal Plus, waar het inmiddels bijna 10 uur is. Deel 2 van de show komt eraan met daarin meer nieuws van het afgelopen weekend en jouw vraag welke track daarbij past. En je hoort zo meteen hier ook nog Mij om Mij van Chris Cross Amsterdam. Rio! Oh my, zometeen van Chris Cross Amsterdam in deel 2 van Rudo. En nu Lady Gaga met Bradley Cooper. Dit is Shallow.

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.

0: Dean Lewis, Be Alright.
1: Dit is Rudo.
2: Op de radio.
0: En Chris Cross Amsterdam, Jordan, my oh my. En daarmee zijn we beland in het tweede deel van Rudo voor deze maandag 21 september. Welkom, ik ben bij je tot een uurtje of één vanmiddag met het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, zo meteen check het nieuws van afgelopen weekend. Daar mag jij dan weer een track bij uitkiezen. Het nieuws komt eraan van 10:30 met Mark. En je hoort zo meteen Louis Capaldi, maar eerst Shakira. Dit is Zoeg.
2: Rudo.

0: Dat was Flair en Door het Oog van de Nacht op Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, we checken even het nieuws van afgelopen weekend. Met sportnieuws onder andere over ZVL. Die hebben de finale verloren als het gaat over de KNZB Supercup. ZZ Leiden heeft ook verloren gisteren in België de tweede oefenwedstrijd. Terwijl ze zaterdag nog gewonnen hadden. Dus de coach die is eigenlijk helemaal niet zo heel ontevreden erover. Verder het nieuws onder andere over hollen en wandelen door de polder. De Groene Hardloop vond gisteren plaats. Wethouder Beekhuizen die was erbij om de prijzen uit te reiken. En ook onze verslaggever Robert Beurzen was erbij. Onze andere verslaggever Katinka die was dan weer bij de Nacht van Ontdekkingen in Leiden. 3500 bezoekers kregen deze kunstroute die daar was. Het Theater in Blauw zoekt jongeren voor het nieuwe jeugdpanel. Verder komt er een repaircafé in het teken van Winterklaar in Zoeterwoude. Komend weekend is dat. En Antje Krook presenteert een nieuwe single. Dat is die ska-band. Die komt uit met de nieuwe EP en de tweede single Alleen Thuis. En daar lees je meer over ook op onze website centraalplus.nl. De Groengroep die zoekt verder vrijwilligers voor onderhoud van de Leidse Hout. En burgemeester Breuer was bij de verjaardag van Henk in Zwetterhagen vlak voor het weekend, afgelopen vrijdag. En Henk werd 100, een bijzondere leeftijd in ieder geval, werd daar gevierd. En verder is de binnenstad de komende tijd weer moeilijker bereikbaar vanwege het Leidensontzet. Welke wegen er zijn afgesloten vind je nu op onze website centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio@centraalplus.nl.

0: Medusa, Cameron Whitcomb op Centraal Plus met meer muziek zometeen. Dua Lipa en Chris Martin, Homesick komt eraan. En ook Another met 45 Ultra en Talk To You.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De Nacht van Ontdekkingen in Leiden heeft zaterdagavond 3500 bezoekers getrokken. Alle beschikbare kaarten waren uitverkocht. In en rond de Pieterskerk, de Hortus Botanicus en het Rijksmuseum van Oudheden maakten bezoekers kennis met wetenschap, onderzoek en kunst. Op het programma stonden onder meer lezingen, muziek, dans en verschillende experimenten. Enkele tientallen inwoners van Zoeterwoude hebben zaterdag meegedaan aan een opruimactie tegen zwerfafval. Met afvalgrijpers en vuilniszakken trokken ze door het dorp. De actie werd georganiseerd door Samen Gezond Zoeterwoude. Ondanks wind en regen werden meerdere zakken met afval verzameld. De deelnemers vonden vooral veel sigarettenpeuken. Klein plastic flesjes en blikjes werden juist minder vaak aangetroffen. Volgens de vrijwilligers komt dat door de invoering van statiegeld. Streekomroep Centraal Plus doet ook dit jaar uitgebreid verslag van het Leidens Ontzet. Verschillende festiviteiten zijn live te volgen via televisie, radio en online. De uitzendingen beginnen op zaterdag 26 september met de Plein Taptoe. Daarna volgen onder meer het Mini en Maxi Koraal, de Taptoe en op 3 oktober de herdenkingsdienst en de grote optocht. Op 3 oktober staat ook de ochtenduitzending op de radio volledig in het teken van Leidens Ontzet. Verslaggevers bezoeken onder meer de reveillen, de uitdeling van haring en wittebrood en de koraalzang. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Veel ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind komt uit het noordwesten en is matig. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. In de regio wordt het 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Dat was another F45 Ultra and Talk to You.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, de Zoetwoudse burgemeester Carla Breuer sloot haar werkweek vorige week vrijdag feestelijk af. Ze was uitgenodigd op een bijzondere verjaardag. Namelijk op de 100ste verjaardag van Henk, een van de oudste bewoners van Zwetterhagen. En dat is de wonen- en leefgemeenschap waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken in Zoeterwoude. De burgemeester kwam niet met lege handen. Henk die kreeg een pakket met lekkere luchtjes en zoetigheden. En toevallig wist de burgemeester dat hij daar dan weer heel erg gek op is. En samen met de burgemeester heeft Henk samen met zijn familie, medebewoners en begeleiders er een groot feest van gemaakt. En een foto vind je nu op onze website centraalplus.nl. Arie, die zit ook te luisteren. Hij zegt, ik ken Henk toevallig. Nou, dat is wel heel ja, misschien is het helemaal niet toevallig, maar we zijn namelijk ook de omroep van Zoeterwoude. Hè? En hij wil speciaal voor zijn vriend Henk deze plaat horen van Stevie Wonder. Dit is Happy Birthday op Centraal Plus.

voor de jarige Henk. Uit Zoeterwoude, 100 werd hij afgelopen week. Happy birthday, hoorde je hier. En welkom, goedemorgen. Het is Centraal Plus op deze maandagochtend. Je werkweek is weer gestart. En we kijken natuurlijk ook weer eventjes naar het weer. Vandaag is er wat zon te zien met wolkenvelden, maar het blijft droog. Er staat weinig wind bij een zwakke tot matige noordwestenwind. En het wordt 14 tot 17 graden. Aan de kust kan het wat warmer worden met 19 graden. Morgen zijn er wolkenvelden en in de middag is er geregeld zon. De temperatuur kan oplopen naar 20 graden. Kijken we ook nog even snel naar het weer van woensdag. Het is dan bewolking, maar s'avonds kan er wel wat regen vallen. De temperatuur gaat dan naar de 19 graden. Dus Centraal Plus op maandagochtend. Je werkweek start hier met zometeen de script Nothing. En eerst Jennifer Page. Dit is Crush.

luisteren naar Centraal Plus met de script and nothing. Zometeen deel 3 van Rudo voor deze maandag 21 september. Met daarin zometeen onder andere My Body Isn't Ready van Samber. Rudo!

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: R-U-D. Op de radio.
1: Met Sander, My Body Isn't Ready. En The Weeknd, You're the Take My Breath. En daarmee is het 11 uur geweest op deze maandag 21 september. 21 september, dan begint de herfst is meteorologisch begonnen. Maar dan nu ook officieel, toch? Dat was toch vandaag? Hey, welkom. Het is Rudo met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar.
0: Rudo!
1: Zometeen om 11:30 heb ik een nieuwe update voor je. Je hoort Teddy Swim zometeen. En de plusrack die is deze week voor Alex Warren. Emerald Eyes hoor je zometeen. You know

0: Alex Warren, Emerald Eyes, deze week de plustrack.
1: Elke dag vieren we wel iets, of staan we ergens bij stil. Vandaag is het
0: maandag 21 september 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Het is vandaag die 21ste waarin we kijken naar de dagen. En dat zijn er twee waarbij jij weer een track mag uitkiezen. En mag mailen naar rudo@centraalplus.nl. De internationale dag tegen Alzheimer. Dat gaat natuurlijk over je hersenen die vooral geheugenverlies veroorzaken. Tenminste die ziekte dan. En het is de internationale dag van de vrede. Wordt ook altijd gevierd op 21 september. Nou, ik denk zeker bij die laatste is wel een plaatje te bedenken waarbij de titel niet al te moeilijk hoeft te zijn. Kom maar door en verras me. Rudo@centraalplus.nl staat voor je open. Is RUDO@centraalplus.nl.

0: Suzanne Freek en Verleden Tijd. Het is 11:30 tijd voor het nieuws. En daarna hoor je hier Topic met Becky G. Sorry Papi. En ook Starly komt eraan met Call Me.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Wie tijdens Leidens ontzet naar de Leidse binnenstad wil, moet rekening houden met veel verkeersafsluitingen. Vanaf zaterdag 26 september tot en met maandag 5 oktober zijn er verschillende wegen en straten afgesloten of beperkt toegankelijk. Op drukke kruisingen staan verkeersregelaars en voor doorgaand verkeer wordt er een omrijdingsroute aangegeven met bewegwijzering. Een overzicht van alle afsluitingen vind je nu op onze website en in onze app. Pieter Jeroensen wordt per november de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Leiden en Partners. Jeroen volgt daarmee de huidige voorzitter Sylvia den Engelsen op. Jeroensen is geen nieuw gezicht voor Leiden en Partners. Hij was een van de initiatiefnemers van de organisatie in de beginjaren van de samenwerking tussen gemeentebedrijven en instellingen in de stad en regio. Pieter Jeroensen is per 1 oktober directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Daarvoor werkte hij onder andere voor de gemeente Leiden. Hij begon zijn carrière bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En de heren van waterpolovereniging ZVL 1886 hebben zaterdag de KNZB Supercup verloren. In het Hofbad in Den Haag was landskampioen en bekerwinnaar ZV De Zaan met 20-10 te sterk voor de jonge Leidse ploeg van hoofdcoach Stefano Vachgalas. ZV De Zaan nam vanaf het begin de controle en liep gedurende de wedstrijd verder uit. ZVL liet bij vlagen goed waterpolo zien, maar kon het verschil niet verkleinen. David Voorveld was met 4 doelpunten de Leidse topscorer, gevolgd door Max Rijsjaard met 3 treffers. ZVL 1886 plaatste zich voor de Supercup na de verloren bekerfinale van vorig seizoen. De Eredivisie begint voor de waterpolers trouwens komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen de Polar Bears uit Ede. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is er wat zon te zien met wat wolkenvelden, maar het blijft droog. En er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 17 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Lombardije. Dat komt door een storing in de tunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Starly, Call on Me op deze 21ste september. Het is onder andere de internationale dag van de vrede. Ieder jaar vraagt de VN aan alle lidstaten die een oorlog verkeren in ieder geval 24 uur lang een staakt het vuren in te zetten. En ook vredelievende staten zouden op die dag wereldvrede moeten herdenken. Want ja, het is gewoon belangrijk. De Dag van de Vrede wordt in ieder geval wereldwijd gevierd. En in Nederland worden er enkele specifieke evenementen ook georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld de Vredesloop in Den Haag. En daarnaast kunnen bijvoorbeeld ook scholen of bibliotheken weer voorlichtingscampagne hierover geven. De dag is een initiatief van de VN, komt uit 1981. En sinds 2001 wordt die officieel georganiseerd op deze dag op 21 september. Ellen die zit te luisteren en die wist wel een plaatje over vrede. Ik moet zeggen, er zijn ook wel plaatjes over freedom binnengekomen. Maar Ellen, je bent zeker niet de enige die mailde voor deze van Rutje Kop. Dit is Vrede.

Er gaat een grote vuurwerkshow komen om 12 uur 's nachts op 31 december. Maar er komt ook een kindershow. Daarover hoor je zo meteen meer. En in deel 4 van Rudo hoor je ook de Bauza Magnetic.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Kygo en de ex-ambassadors Undeniable en De Bauza, Jordan Magnetic. En daarmee is de maandagmiddag gestart op deze 21ste september. Ik ben Rudo, bij je tot 1 uur vanmiddag met natuurlijk zometeen om 12:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En lekkere tracks voor je onderweg van Estine en Vrouwtje. Ik haat hem voor jou, hoor je naar Harry Styles. Dit is American Girls. En ik had het je verteld, we gaan het ook nog hebben over de vuurwerkshow die gaat komen in Leiden op 31 december. Zometeen hoor je onder andere burgemeester Heikoop daarover.

0: Sommieu en Fuels bij Centraal Plus en S10 met Vrouwtje en ik haat hem voor jou. Vrijdag was er een perspresentatie op de Lammermarkt in Leiden, waar over een paar maanden de oud- en nieuwviering plaats gaat vinden. Een vuurwerkverbod in de stad betekent dat er wel iets moet gebeuren. Het is een cadeautje voor de stad, hoor je zo meteen Peter Heikoop, de burgemeester, ook vertellen. Nou, ik sprak met hem en met Bas Schreuder. Bas Schreuder is degene die met zijn bedrijf de vuurwerkshow mag gaan organiseren. Rond middernacht voor volwassenen, daarvoor nog voor kinderen. En we vroegen als eerste aan burgemeester Peter Heikoop over dat feest. Wat moet er nou eigenlijk precies gaan gebeuren? En waarom wordt het gevierd met z'n allen? Het
1: vuurwerkverbod komt er nu echt. Daar zijn we in Leiden ook blij mee. Het houdt de stad veilig. Het is belangrijk voor de veiligheid van de hulpverleners. Nou, er zijn nog tal van andere redenen. Maar er zijn ook heel veel mensen natuurlijk heel erg teleurgesteld. En die verliezen ook een mooie traditie. Maar wij willen daar graag wat voor in de plek zetten. En van, nou ja, dit jaar, we hebben natuurlijk eerst nog het feest der feesten. Hè. We staan hier nu in september en 3 oktober, dat zit nu allemaal in ons hoofd. Maar goed, daarna gaan we ook richting jaarwisseling en we gaan enorm uitpakken. Een prachtig feest van de stad, voor de stad. En we hopen dat hier meer dan 10.000 inwoners van Leiden ongelooflijk van gaan genieten.
0: U zegt al 10.000 inwoners die hierop af mogen gaan komen. U gaat ook over de veiligheid. Is het een flinke puzzel voor u als burgemeester om zo'n feest te organiseren op de laatste dag van het jaar?
1: Nou, dat is het zeker, omdat we er natuurlijk nog geen ervaring mee hebben. Tegelijkertijd verloopt de samenwerking met de evenementenorganisatoren heel erg goed. En we hebben natuurlijk veel ervaring met de Lakenfeesten en met de 3 oktoberviering. Dat zijn echt giga-evenementen. Dus dit gaan we ook gewoon in goede, veilige banen leiden. Maar het is zeker iets waar we intensief over spreken. Ook met politie, OM en alles en iedereen die daarbij betrokken is. Want we willen het een mooi feest laten zijn. Een knalfeest met veel vrolijkheid en gezelligheid. Maar het moet ook allemaal wel veilig gebeuren.
0: Dat is uw verantwoordelijkheid. Bas, jouw verantwoordelijkheid is dat het hier feest wordt. 2 keer. 1 keer voor de jonge Leidenaars en 1 keer echt voor iedereen. Kun je heel kort vertellen wat er nou eigenlijk precies gaat gebeuren voor die kinderen en daarna voor de hele stad?
2: Zeker. Nou ja, bij die kinderen zijn ook de ouders welkom, hoor. En ook als je denkt, ik heb geen kinderen of ze zijn al uit huis, ben je ook van harte welkom. Maar we gaan inderdaad die avond 2 shows doen. De rode draad in beide shows zijn 2 dingen. We gaan 2 keer aftellen. En Mode de Valk gaan we helemaal inpakken met beamers. Daar maken we 1 grote visuele show van. Dat doen we samen met een aantal partners die wereldwijd onwijs gave shows doen. Dus wij zijn heel blij dat we ze aan ons hebben kunnen binden. Maar voor de rest gaan we het heel Leids invullen. De kindershow tussen 6 en 8 wordt een heel interactief programma. Samen met de presentator, acteur Kiefer Zwart. Aangevuld met heel veel talentvolle Leidse kids. Van muziek tot dans tot performance. En een paar artiesten. Gaan we challenges aan en gaan we samen de energie van de stad opwekken. En als dat lukt, dan staat er iets groots te wachten. In ieder geval gaan we aftellen. En dat zal niet om 12 uur zijn. Maar voor de Leidse kinderen hebben we daar een ander tijdstip voor gekozen. Het zal zo rond 7:30 zijn. Maar als we maar hardop genoeg tellen, dan is het precies zelfs 12 uur. En dan is er vanuit de molen en vanaf het podium een hele gave show. En dan van 9 tot 1 is de avondshow. Waarbij dat vooral een heel groot muziekfeest zal worden. Midden komen optreden maken we dus over een tijdje bekend. Maar er liggen onwijs veel gave ideeën, mensen die hebben toegezegd. Dus ik denk dat het onwijs tof gaat worden. En die avond van 11:45 tot 11:50 ongeveer is de centrale show. En dan gaan we ze wat dieper in op het Leidse hart.
0: Ja, het wordt het verhaal van het Leidse hart dat verteld gaat worden tijdens die show.
2: Ja, we zoomen daarin een beetje metaforisch, symbolisch in op het Leidse hart. En hoe divers die eigenlijk is. En zo divers hoop ik ook het publiek te zien op 1 december. Ik nodig heel graag alle windstreken van Leiden uit. Of je hier nou net met aankomen waar je met de L zit. Of uit een ander landje bent gekomen. Of dat je hier geboren en getogen bent. Ik hoop dat ik straks iedereen hier zie en dat iedereen met elkaar een oliebol zie eten. En daar gaat het verhaal ook een beetje over.
0: Het gaat 1 heel groot feest worden hier in de stad, of eigenlijk 2 grote feesten. Toch is er, moeten we het ook even over hebben, nog steeds het illegale vuurwerk dat Nederland in zou kunnen komen. Terwijl het hier feest is, burgemeester, hoe houdt u de stad dan toch nog veilig?
1: Ja, voor mij en al mijn collega's, politie en OM, wordt het echt wel een heftige jaarwisseling. Het verbod is er, maar er zullen ook veel mensen zich nog niet aan houden. De veiligheid van de hulpverleners staat op 1, van de inwoners, dat staat voorop. En de openbare orde, ja, en er zullen hier en daar nog excessen zijn. En er zal hier en daar nog het een en ander worden afgestoken. Wij gaan voor een veilige jaarwisseling en we hopen dat de komende jaren mensen zich toch steeds meer zullen gedragen. En dat langzaam het vuurwerk, en ook sowieso dat illegale vuurwerk, maar al het vuurwerk is straks illegaal. ja, tot het verleden gaat behoren. Dat zetten we in een soort etalage van tradities uit het verleden. En er komen weer nieuwe tradities voor terug. Nou, misschien wel dit geweldige evenement. Waar de hartslag van de stad klopt. En wat we met elkaar gaan vieren.
0: Tot slot, komt er wel strengere handhaving dan op 31 december?
1: Zeker. We gaan meer controleren. We gaan effectiever controleren. Ook in aanloop naar 31 december. We gaan ook echt oproepen om vuurwerk in te leveren. Want je krijgt echt een probleem. Sommige gezinnen verliezen hun huis omdat er vuurwerk wordt aangetroffen. Sommige mensen verliezen hun hand of ogen. Hulpverleners die allerlei ellende meemaken. We moeten er echt van af. Daar zijn we het nu over eens in dit land. In ieder geval in meerderheid. Maar we moeten ook proberen iedereen mee te krijgen. En ja, we zullen fors handhaven. Maar ik hoop toch ook op het gedrag van mensen zelf. En dat mensen elkaar ook aanspreken.
0: Ja, dan de eerste mogelijkheid om de Leidenaren op te roepen om 31 december vrij te houden. Wat wilt u ze meegeven?
1: Nou, op 31 december wordt het gewoon feest. Het wordt een geweldige jaarwisseling. Er komt een geweldig evenement hier op de Lammenmarkt. En geniet ervan, drink een biertje met elkaar. Proost op een prachtige jaarwisseling. Heb het goed met elkaar. En dan denk ik zomaar dat we op 1 januari terug kunnen kijken op een enerverende, memorabele jaarwisseling.

0: Bruno Mars en Risk It All op Central Plus. 12:30 geweest. Zometeen meer muziek hier. Blijf luisteren voor David Guetta en Usher, Without You. En ook direct My Friend is nieuwe muziek hoor je straks hier op Central Plus.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Wie tijdens Leidens ontzet naar de Leidse binnenstad wil, moet rekening houden met veel verkeersafsluitingen. Vanaf zaterdag 26 september tot en met maandag 5 oktober zijn er verschillende wegen en straten afgesloten of beperkt toegankelijk. Op drukke kruisingen staan verkeersregelaars en voor doorgaand verkeer wordt er een omrijdingsroute aangegeven met bewegwijzering. Een overzicht van alle afsluitingen vind je nu op onze website en in onze app. Pieter Jeroensen wordt per november de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Leiden en Partners. Jeroen volgt daarmee de huidige voorzitter Sylvia den Engelsen op. Jeroensen is geen nieuw gezicht voor Leiden en Partners. Hij was een van de initiatiefnemers van de organisatie in de beginjaren van de samenwerking tussen gemeentebedrijven en instellingen in de stad en regio. Pieter Jeroensen is per 1 oktober directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Daarvoor werkte hij onder andere voor de gemeente Leiden. Hij begon zijn carrière bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En de heren van waterpolovereniging ZVL 1886 hebben zaterdag de KNZB Supercup verloren. In het Hofbad in Den Haag was landskampioen en bekerwinnaar ZV De Zaan met 20-10 te sterk voor de jonge Leidse ploeg van hoofdcoach Stefano Vachgalas. ZV De Zaan nam vanaf het begin de controle en liep gedurende de wedstrijd verder uit. ZVL liet bij vlagen goed waterpolo zien, maar kon het verschil niet verkleinen. David Voorveld was met 4 doelpunten de Leidse topscorer, gevolgd door Max Rijsjaard met 3 treffers. ZVL 1886 plaatste zich voor de Supercup na de verloren bekerfinale van vorig seizoen. De Eredivisie begint voor de waterpolers trouwens komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen de Polar Bears uit Ede. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is er wat zon te zien met wat wolkenvelden, maar het blijft droog. En er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 17 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Door een storing in de tunnels rijden tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Lombardije geen treinen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Direct, my friend, bij Centraal Plus. We hebben ook nog even kijken naar de poll.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, die is niet zo heel moeilijk deze week. Eet jij hutspot tijdens Leiders Ontzet? Op 3 oktober. Ja, eigenlijk is het op 2 oktober natuurlijk. Hè, moet je hutspot eten. Ja, dat is traditie. Alleen als het goed klaargemaakt is of nee, ik kies liever iets anders. 62% van de stemmers zijn volgens mij wel echte leienaren. Want die zeggen, ja, traditie is traditie. Dus dat eten we wel. Hoe zit het met jou? Ga je hutspot eten? Ja of nee? Laat het even weten via de poll.

True Love, Pink en Lily Rose Cooper aan het einde van Rudo voor deze maandag. Morgen ben ik er weer direct naar de ochtendshow. Ik hoop dat je er dan ook bij bent. Voor nu wens ik je een hele fijne maandag. Vanmiddag hier de middagshow zonder Elmar. Die is op vakantie en daarom Ruud Wessels hier. En ik ben er morgen weer dus om 9 uur direct naar de ochtendshow met Mark en Rabin.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is. En ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Wie tijdens Leidens ontzet naar de Leidse binnenstad wil, moet rekening houden met veel verkeersafsluitingen. Vanaf zaterdag 26 september tot en met maandag 5 oktober zijn er verschillende wegen en straten afgesloten of beperkt toegankelijk. Op drukke kruisingen staan verkeersregelaars en voor doorgaand verkeer wordt er een omrijdingsroute aangegeven met bewegwijzering. Een overzicht van alle afsluitingen vind je nu op onze website en in onze app. Pieter Jeroensen wordt per november de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Leiden en Partners. Jeroen volgt daarmee de huidige voorzitter Sylvia den Engelsen op. Jeroensen is geen nieuw gezicht voor Leiden en Partners. Hij was een van de initiatiefnemers van de organisatie in de beginjaren van de samenwerking tussen gemeentebedrijven en instellingen in de stad en regio. Pieter Jeroensen is per 1 oktober directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Daarvoor werkte hij onder andere voor de gemeente Leiden. Hij begon zijn carrière bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En de heren van waterpolovereniging ZVL 1886 hebben zaterdag de KNZB Supercup verloren. In het Hofbad in Den Haag was landskampioen en bekerwinnaar ZV De Zaan met 20-10 te sterk voor de jonge Leidse ploeg van hoofdcoach Stefano Vachgalas. ZV De Zaan nam vanaf het begin de controle en liep gedurende de wedstrijd verder uit. ZVL liet bij vlagen goed waterpolo zien, maar kon het verschil niet verkleinen. David Voorveld was met 4 doelpunten de Leidse topscorer, gevolgd door Max Rijsjaard met 3 treffers. ZVL 1886 plaatste zich voor de Supercup na de verloren bekerfinale van vorig seizoen. De Eredivisie begint voor de waterpolers trouwens komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen de Polar Bears uit Ede. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is er wat zon te zien met wat wolkenvelden, maar het blijft droog. En er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 17 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Wie tijdens Leidens Ontzet naar de Leidse binnenstad wil, moet rekening houden met veel verkeersafsluitingen. Vanaf zaterdag 26 september tot en met maandag 5 oktober zijn er verschillende wegen en straten afgesloten of beperkt toegankelijk. Op drukke kruisingen staan verkeersregelaars en voor doorgaand verkeer wordt er een omrijdingsroute aangegeven met bewegwijzering. Een overzicht van alle afsluitingen vind je nu op onze website en in onze app. Pieter Jeroensen wordt per november de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Leiden en Partners. Jeroen volgt daarmee de huidige voorzitter Sylvia den Engelsen op. Jeroensen is geen nieuw gezicht voor Leiden en Partners. Hij was een van de initiatiefnemers van de organisatie in de beginjaren van de samenwerking tussen gemeentebedrijven en instellingen in de stad en regio. Pieter Jeroensen is per 1 oktober directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Daarvoor werkte hij onder andere voor de gemeente Leiden. Hij begon zijn carrière bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En de heren van waterpolovereniging ZVL 1886 hebben zaterdag de KNZB Supercup verloren. In het Hofbad in Den Haag was landskampioen en bekerwinnaar ZV De Zaan met 20-10 te sterk voor de jonge Leidse ploeg van hoofdcoach Stefano Vachgalas. SV De Zaan nam vanaf het begin de controle en liep gedurende de wedstrijd verder uit. ZVL liet bij vlagen goed waterpolo zien, maar kon het verschil niet verkleinen. David Voorveld was met 4 doelpunten de Leidse topscorer, gevolgd door Max Rijsjaard met 3 treffers. ZVL 1886 plaatste zich voor de Supercup na de verloren bekerfinale van vorig seizoen. De Eredivisie begint voor de waterpolers trouwens komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen de Polar Bears uit Ede. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is er wat zon te zien met wat wolkenvelden, maar het blijft droog. En er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 17 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

0: Reguliere Asiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Mariette Krol met het NOS Journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op een enkele plek in de regio wordt nu file gemeld, 12 kilometer in totaal. Onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Rijswijk Plaspoel Polder en knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook is daar dicht en je doet er 25 minuten langer over. En ook op de A15 rijdt het langzaam richting Europoort bij de Zuurhofbrug. Daar rijdt het langzaam omdat het verkeer over de vluchtstrook moet. Je doet er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
5: Ja, Elmar is even lekker vakantie aan het vieren. Loop hier standing in. Maar wel met de dingen die je gewend bent, hè. Zometeen kijken we even wat er allemaal op tv is vandaag. Het regio-nieuws komt eraan. En natuurlijk ook de muziek die je van Elmar gewend bent.
6: Smell

0: Teddy Swims op Centraal Plus. Break up in reverse. Een verdwenen muurgedicht van de Hongaarse dichter Janos Pelinski. Die keert terug naar de Leidse Vogelwijk. Het gedicht staat op de hoek van de Rijnsburgerweg en de Leisterstraat. En wordt op 25 september officieel onthuld. Dat gaat gebeuren door de chargé d'affaires. En plaatsvervangend ambassadeur van Hongarije. Dat is meester Daniel Xonka. Die gaat dus de onthulling verrichten. Samen met Julius Terpstra, de loco-burgemeester.
1: Fill me up till you're empty.

0: Ik de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoi op Centraal Plus.
1: En wat een mooi nieuw nummer hebben we deze week weer uitgekozen. Dit is de nieuwe single van Alice Warren. Dit is Emerald Eyes.

Mars op Centraal Plus met I Just Might. Wat een verdrietig nieuws, hè? Heb je het meegekregen afgelopen weekend? Paul Hane, die stopt met het inspreken van de stem van Ernie bij Sesamstraat. Jaren heeft hij het gedaan, maar hij heeft zoiets van, ja, nu ook Wim T. Schippers er niet meer is, hè, die Ernie was, ga ik ermee stoppen. En nou zullen heel veel mensen in de Leidse regio denken van, nou, lekker belangrijk. Nou, ik denk dat heel veel mensen in de Leidse regio ook zijn opgegroeid met Bert en Ernie en met Sesamstraat. En misschien gebeurt het nog regelmatig dat we Sesamstraat kijken. Dus ja, het wordt wel een gemis. Want wie wordt het dan? Bert en Ernie.

0: Rita Ora bij Centraal Plus in de middagshow. Straks kijken we even wat Centraal Plus TV vanavond allemaal brengt voor je. En natuurlijk krijg je ook een overzicht van het regionieuws van me.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. De gemeente Leiden presenteert vrijdagochtend het nieuwe coalitieakkoord 2026-2030. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn verschillende politieke partijen met elkaar in gesprek gegaan om een coalitie te vormen. Na een relatief lange periode zijn Pro-VVD, CDA, SVL en ChristenUnie tot een akkoord gekomen. Nadat de partijen op één lijn lagen, zijn ook inwoners en organisaties uit de stad bij de nieuwe plannen betrokken. Dit heeft geresulteerd in een beleidsakkoord voor de komende 4 jaar. De 5 partijen gaan gezamenlijk het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden vormen. Tijdens de presentatie van aanstaande vrijdag wordt niet alleen het plan gepresenteerd, ook wordt dan bekendgemaakt hoe de portefeuilles onder de nieuwe wethouders worden verdeeld. Op de oversteekplaats aan de Leidseweg op de grens van Voorschoten en Leiden is vanmiddag een fietser geschept door een personenauto. Een ambulance en meerdere politieeenheden zijn ter plaatse gekomen. Bij het ongeval werd er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze bleek niet nodig te zijn. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de auto had zichtbaar schade aan de voorruit. De Leidseweg was in de richting van de Haagweg enige tijd volledig afgesloten voor al het verkeer. En bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude zijn het zat dat automobilisten zich nauwelijks aan de maximumsnelheid van 30 km per uur houden. Volgens bewoners wordt er regelmatig 50 of zelfs 60 km per uur gereden op de doorgaande weg. Om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie organiseren zij aanstaande woensdag een actie. Woensdag wordt een zogenaamde 30 km bakkendag gehouden. Bewoners zetten verschillende afval, papier en glasbakken langs de weg, voorzien van een 30 km sticker. Daarmee willen zij automobilisten extra attenderen op de geldende maximumsnelheid in de straat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen. Later komt er meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. De wind wordt zwak vanuit het noordwesten en de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen zijn er wolkenvelden. Morgenmiddag komt er ook weer geregeld zon en er staat dan een zwakke tot matige wind vanuit het westen. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 20 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West loopt het verkeer op dit moment vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar krijg je nog te maken met de nasleep van een ongeluk tussen Den Haag-Ypenburg en knooppunt Ketelplein. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 10 minuten extra reistijd. Ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is het druk. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven betekent dat 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Bastille samen met Marshmello op Centraal Plus. Je hoorde Happier.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Het is maandag, hè? Dat betekent op Centraal Plus krijg je een herhaling van de interviews van afgelopen vrijdag in de vrijdagmiddagborrel. Natuurlijk ook een reportage, een nieuwsreportage zie je vandaag op tv. En ook een herhaling van de interviews van vanmorgen in de ochtendshow. Dat zie je allemaal dus vanaf 6 uur. En waar kun je het vinden? Centraal Plus TV. Je kunt het vinden in de regio's Leiden, Duin en Bollenstreek. En ook in de Rijnstreek op Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 1412 en Odido kanaal 820. In de regio Haaglanden via Ziggo kanaal 45. Vanaf 6 uur dus weer kakelvers Centraal Plus op tv.

0: Ryan Adams, Mel C op Centraal Plus. Je hoorde When You're Gone. Galerie Zone in Leiden. Die staat tot eind september in het teken van de veelzijdige kunstenaar Astrid van den Berg. Haar tekeningen komen tot leven doordat ze een verhaal vertellen. Maar ook doordat ze niet alleen tweedimensionaal zijn. Astrid van den Berg die vertelt bij Centraal Plus over haar expositie.
1: Ik heb voor deze expositie meerdere dingen heb ik hier kunnen ophangen. Ik teken voornamelijk, veel met potlood, maar ook met houtskool. En ik maak ook papercut, wordt het wel genoemd. Het snijden in papier, dat werk maak ik ook. Dus ik heb verschillende dingen kunnen meenemen voor deze expositie.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

Centraal Plus, tadaan. Je hoorde Rihanna met de Diamonds. Ik vergeet net te vertellen bij de expositie van Astrid van den Berg in Galerie Zonne, dat die eigenlijk perfect aansluit op de route die aankomend weekend is. 26 en 27 september. De kunstroute die plaatsvindt hier in Leiden. Je kunt trouwens Galerie Zonne vinden aan de Langeburgbrug nummer 32 in Leiden.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Suzanne Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint op dit moment drukker te worden op de weg. Er staat 50 kilometer file in de regio. Onder andere de dagelijkse file op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam. 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar loop je vertraging op tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer met ook hier een kwartier vertraging. Tot slot nog de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergen-Ambacht. Bij Haastrecht is je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
5: voor jou. Deel 2 van de middagshow met zometeen de poll waar we aandacht gaan besteden. Centraal Plus. En natuurlijk de muziek die je gewend bent, zoals deze van

Ja, huilen is voor jou te laat, werd ooit gezongen. Maar soms is het gewoon beter om die tranen toch even te laten lopen en niet te bewaren voor de volgende dag. Je hoorde Save Your Tears van The Weeknd en Ariana Grande. Centraal Plus, de middagshow is dit. Ruud Stendingen over Elmar. Met nu Louis Capaldi.

Dua Lipa op de radio hier met Dance the Night. 3 oktober komt er weer aan, hè? Leidens ontzet. Hebben we er al een beetje zin in? Als je naar onze site gaat, centraalplus.nl, op de hoofdpagina kun je meedoen aan de poll. De poll van deze week. En dat is, eet jij ook hutspot tijdens Leidens ontzet op 3 oktober? Dus eet jij ook hutspot tijdens Leidens ontzet op deze 3 oktober? Ja, alleen als het goed klaargemaakt is. Of nee, ik kies liever iets anders. Maar bij mij is het antwoord absoluut ja. En bij jou? Doe mee op centraalplus.nl.

Katy Perry, Last Friday Night hier bij Centraal Plus. Heb je thuis nog een oude laptop liggen waar je helemaal niks meer mee doet? Een laptop die misschien niet zo goed meer opstart? Nou, ik heb er wel een hele oude, zo'n oude Windows PC. Die is al jaren oud, heel veel illegaal mee gedownload toen ik jonger was. En ja, die doet het nu niet zo heel goed meer. Nou, ik heb wel goed nieuws voor mijn eigen laptop dan ook. Want in Hoesgeest is namelijk een laptop revive gestart. Een vrijwilligersinitiatief dat gebruikte laptops een tweede leven geeft. Het initiatief zamelt oude, nog werkende laptops in, installeert daarna Linux, Mint en stelt ze vervolgens gratis beschikbaar aan leerlingen en studenten die zelf geen laptop kunnen betalen. Volgens de oprichter Rinus Loof van Overmeren zijn veel, laptops helemaal niet versleten, moet ik zeggen. Maar worden ze vooral vervangen omdat het besturingssysteem steeds zwaarder wordt. Laptops kunnen niet langzamer worden. De hardware wordt niet langzaam. Ze worden langzamer door het besturingssysteem dat door de update steeds zwaarder wordt. Zo legt in ieder geval deze meneer uit. Nou, als je meer informatie wilt hebben over dit nieuwe initiatief in Oesterbeek, Laptop Revive, ga dan even naar onze site centraalplus.nl. Maar het is in ieder geval een goed idee om daar je oude laptop naartoe te brengen voor een tweede leven.

0: Zara Larsson op Centraal Plus. Midnight Sun hoorde je bij Elmar hier in de middag. De middagshow met Elmar. Straks kijken we even naar de social media uit de regio. Wat is er allemaal gebeurd in het afgelopen weekend? En natuurlijk ook krijg je de beste muziek uit de regio. In de middagshow bij Centraal Plus. Nou, nu een overzicht van het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. De gemeente Leiden presenteert vrijdagochtend het nieuwe coalitieakkoord 2026-2030. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn verschillende politieke partijen met elkaar in gesprek gegaan om een coalitie te vormen. Na een relatief lange periode zijn Pro-VVD, CDA, SVL en ChristenUnie tot een akkoord gekomen. Nadat de partijen op één lijn lagen, zijn ook inwoners en organisaties uit de stad bij de nieuwe plannen betrokken. Dit heeft geresulteerd in een beleidsakkoord voor de komende 4 jaar. De 5 partijen gaan gezamenlijk het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden vormen. Tijdens de presentatie van aanstaande vrijdag wordt niet alleen het plan gepresenteerd, ook wordt dan bekendgemaakt hoe de portefeuilles onder de nieuwe wethouders worden verdeeld. Op de oversteekplaats aan de Leidseweg op de grens van Voorschoten en Leiden is vanmiddag een fietser geschept door een personenauto. Een ambulance en meerdere politieeenheden zijn ter plaatse gekomen. Bij het ongeval werd er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze bleek niet nodig te zijn. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de auto had zichtbaar schade aan de voorruit. De Leidseweg was in de richting van de Haagweg enige tijd volledig afgesloten voor al het verkeer. En bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude zijn het zat dat automobilisten zich nauwelijks aan de maximumsnelheid van 30 km per uur houden. Volgens bewoners wordt er regelmatig 50 of zelfs 60 km per uur gereden op de doorgaande weg. Om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie organiseren zij aanstaande woensdag een actie. Woensdag wordt een zogenaamde 30 km bakkendag gehouden. Bewoners zetten verschillende afval, papier en glasbakken langs de weg, voorzien van een 30 km sticker. Daarmee willen zij automobilisten extra attenderen op de geldende maximumsnelheid in de straat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen. Later komt er meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. De wind wordt zwak vanuit het noordwesten en de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen zijn er wolkenvelden. Morgenmiddag komt er ook weer geregeld zon en er staat dan een zwakke tot matige wind vanuit het westen. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 20 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits komt op gang. Onder andere al files gemeld op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid ben je 15 minuten langer onderweg. Ook op de A12 richting Den Haag is het al druk. Vanuit Utrecht betekent dat file rijden tussen Kanaleneiland en Woerden. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk doe je er 15 minuten langer over. De meeste vertraging op dit moment op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Daar heb je ruim 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen. En tot slot de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Tussen de aansluiting met de N454 en Alfred Haastrecht ben je 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

Je luistert naar Centraal Plus, you're the Hugo met Moving to the Sun. Ja, de temperaturen in de regio Leiden en omstreken gaan langzaam maar zeker iets naar beneden. Hè? Het wordt niet meer zo zomers als dat we de afgelopen weken gewend zijn. Dus misschien is naar de zon gaan wel een heel goed idee. Straks kijken we even naar de socials van het afgelopen weekend hier bij Centraal Plus. Maar eerst, Evanescence.

0: Hier is Centraal Plus. Je hoorde Adele met Rolling in the Deep.
1: Dit gebeurde er vandaag op de socials.
0: Ik heb ze even bijgepakt. De socials hier bij Centraal Plus. Wat houdt ons nou allemaal bezig, hè? Nou, op de socials in Leiden kan niemand om de nacht van de ontdekking heen. Zaterdagavond stonden kunst, wetenschap, muziek en ruim 100 activiteiten op 7 plekken in de binnenstad Centraal. Hele andere reacties waren er op de explosie bij winkelcentrum De Luifelbaan, die vrijdag vlak voor middag plaatsvond en lokaal voor flink wat onrust en vragen zorgde. Ook wordt er alvast vooruitgekeken naar Leidens Ontzet. Hè? De voorbereidingen voor 2 en 3 oktober die beginnen duidelijk weer te leven in de Leidse steden. Vandaag wordt er ook veel nog gekeken naar het nieuws van gisteren. Hè? Het speeltuin Zuiderkwartier. Die krijgt veel sympathie, aandacht. De Leidse speeltuin die bestaat 100 jaar en viert dat met groot kinder- en buurtfeesten. En in Wassenaar wordt ondertussen volop gedeeld dat inwoners zich weer kunnen aanmelden voor de gratis duinruildagen in november. Ook de plaatselijke sportclubs laten van zich horen, onder meer door de start van de grote clubactie en een succesvolle competitiestart van de Wassenaarse volleybalvereniging. Kortom, op de socials van Leiden en Wassenaar draaide de weekend vooral om uitgaan en ontdekken. Buurtgevoel, sport, duinruil en ook het lokale nieuws dat ineens voor opschudding zorgt. Nou, meer social nieuws kun je vinden op onze site, dat is centraalplus.nl. De middagshow die aanstaat op deze maandag, het is 21 september. Heb je een beetje een lekker weekend gehad? Beetje aan het bijkomen? Gelukkig maar. Ik heb nu Davina Michel voor je.

Dit is Centraal Plus. Ook via DAB+.

0: Centraal Plus.
1: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt het nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zal binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. De zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende plekken vertraging op. Dat is het geval op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Leidschendam kun je er 15 minuten bij optellen. Ook op de A16 is het druk, Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk betekent dat een kwartier extra. Dan over naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. En op de A20 is het ook nog druk, de andere kant op richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. De middagshow van Centraal Plus. Laatste uurtje op deze maandagmiddag.

0: Costa Salavi, baby.
1: Crisscross Amsterdam hier op Centraal Plus. Ja, samen met Luisa Sansa. Ik moet eerlijk zeggen, als je tegenwoordig die artiesten ziet, dan weet je van jezelf, als je wat ouder bent, dat je echt ook ouder bent.
2: Het is 5:00 geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of
1: op je skateboard. Dat kan nog net, denk ik.
2: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
1: Heb je wel eens een skateboard? Ja, ik eigenlijk niet. Ik ben bang als ik 1 stap op een skateboard zet, dat het dan gelijk einde verhaal is voor mij. Dat de komende 6 weken met krukken loopt. Dus ik ga het ook maar niet doen. Maar het is nogal redelijk weer. Dus je zou nog wel kunnen skateboarden. Dat dan weer wel. Centraal Plus is dit de middagshow. Dit is 5:00 geweest. Langzaam en zeker gaan we richting huis. Hè. De werkdag is weer voorbij. Even lekker je avondeten. Ben je iemand die zelf avondeten klaarmaakt? Of ben je iemand van het gemak? Dat kan ook. Hè. Ik ken mensen die hebben uitgekookt. Andere mensen die ik ken hebben weer HelloFresh. Zo is iedereen weer een beetje bezig met eten. En anderen die halen gewoon bij de supermarkt weer een snelle maaltijd. Kan natuurlijk ook. Het is de middagshow van Centraal Plus. Straks gaan we even een nieuwsoverzicht doen van vandaag. Er is natuurlijk weer van alles gebeurd in de Leidse regio. Buiten dat hebben we de muziek die je gewend bent van Centraal Plus. Zometeen Samber hier. Maar eerst krijg je Ed Sheeran.

0: Summer Undressed hier op Centraal Plus.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: We gaan even duiken in het nieuws van de afgelopen dagen en vandaag hier bij Centraal Plus. We beginnen in de nacht van ontdekkingen. Experimenten, lezingen en muziek en dans. Leiden stond afgelopen zaterdagavond in het teken van de Nacht van de Ontdekkingen. De 3500 beschikbare kaarten waren uitverkocht. In en rond de Pieterskerk, de Hortus Botanicus en het Rijksmuseum van Oudheden konden bezoekers op een laagdrempelige manier kennis maken met wetenschap, onderzoek en kunst. Voetbalvereniging Dokos die heeft met groot verdriet afscheid moeten nemen van Joost van Hamersveld. De secretaris en jarenlang betrokken clubman die overleed op 16 september na een ingrijpende diagnose. Van Hamersveld was sinds 72 lid van Dokos en maakte vanaf 2010 deel uit van het bestuur. Binnen de vereniging stond hij bekend om zijn nauwkeurigheid, inzet, warme persoonlijkheid en gevoel voor humor. Joost was een echte clubman, zo laat Dokos weten. En Pieter Jeroensen wordt per november de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Leiden en Partners. Jeroensen die volgde mee de huidige voorzitter Sylvia den Engelsman op. Jeroensen is trouwens geen nieuw gezicht voor Leiden en Partners. Hij was een van de initiatiefnemers van de organisatie in de beginjaren van de samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en instellingen in de stad en regio. Jeroensen is per 1 oktober directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarvoor werkte hij voor de gemeenten Leiden, Rotterdam en ook Alphen aan de Rijn. En de Groengroep die zoekt vrijwilligers die willen helpen bij het onderhoud van het groen van Leidse hout. Twee keer per maand is de groep van 9:30 in de ochtend actief, afwisselend op zaterdag en dinsdag. Nieuwe vrijwilligers bepalen zelf hoe vaak en hoe lang ze zich bij de groep willen aansluiten. De Groengroep wordt begeleid door een medewerker van de gemeente Leiden. De gemeente zorgt ook voor gereedschap en werkhandschoenen. Heb je interesse? Ga dan even voor meer informatie naar vriendenvandeleidsehout.nl of kijk op onze site centraalplus.nl. Wat zo voor het nieuwsoverzicht voor deze maandagmiddag hier bij Centraal Plus. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

moet eerlijk zeggen dat mijn kinderen dit liedje continu meezingen. Ze zijn 4 en 6. Ze hebben de film nog nooit gezien, maar ik ben bang dat ik door dit liedje binnenkort die film toch niet ga bekijken. Zootropolis. Je hoort er Shakira op Central Plus met Zoo.

0: Calvin Harris en John Newman hier op Centraal Plus. Lekker hoor, je hoorde Blame in de middagshow.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. De gemeente Leiden presenteert vrijdagochtend het nieuwe coalitieakkoord 2026-2030. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn verschillende politieke partijen met elkaar in gesprek gegaan om een coalitie te vormen. Na een relatief lange periode zijn Pro-VVD, CDA, SVL en ChristenUnie tot een akkoord gekomen. Nadat de partijen op één lijn lagen, zijn ook inwoners en organisaties uit de stad bij de nieuwe plannen betrokken. Dit heeft geresulteerd in een beleidsakkoord voor de komende 4 jaar. De 5 partijen gaan gezamenlijk het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden vormen. Tijdens de presentatie van aanstaande vrijdag wordt niet alleen het plan gepresenteerd, ook wordt dan bekendgemaakt hoe de portefeuilles onder de nieuwe wethouders worden verdeeld. Op de oversteekplaats aan de Leidseweg op de grens van Voorschoten en Leiden is vanmiddag een fietser geschept door een personenauto. Een ambulance en meerdere politieeenheden zijn ter plaatse gekomen. Bij het ongeval werd er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze bleek niet nodig te zijn. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de auto had zichtbaar schade aan de voorruit. De Leidseweg was in de richting van de Haagweg enige tijd volledig afgesloten voor al het verkeer. En bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude zijn het zat dat automobilisten zich nauwelijks aan de maximumsnelheid van 30 km per uur houden. Volgens bewoners wordt er regelmatig 50 of zelfs 60 km per uur gereden op de doorgaande weg. Om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie organiseren zij aanstaande woensdag een actie. Woensdag wordt een zogenaamde 30 km bakkendag gehouden. Bewoners zetten verschillende afval, papier en glasbakken langs de weg, voorzien van een 30 km sticker. Daarmee willen zij automobilisten extra attenderen op de geldende maximumsnelheid in de straat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen. Later komt er meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. De wind wordt zwak vanuit het noordwesten en de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen zijn er wolkenvelden. Morgenmiddag komt er ook weer geregeld zon en er staat dan een zwakke tot matige wind vanuit het westen. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 20 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het een gebruikelijke avondspits in de regio West. 70 kilometer aan file in totaal. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde een ongeluk tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen. Door het ongeluk zijn 3 rijstroken dicht en doe je er 30 minuten langer over. Ook veel vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat een auto met pech op de linkerrijstrook tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam Breda sta je in de file tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. 4 kilometer met 30 minuten extra. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Heerlijk, hè? Zo aan het einde van je werkdag. Gewoon even genieten van Harry Styles. You're the Golden hier bij Centraal Plus in de middagshow. Straks wil ik het met je hebben over een motie van wantrouwen ingediend door de SP. Nou, hoe dat zit, hoor je binnen een paar minuten.

0: Any place, anywhere, anytime. Je hoorde Nena en Kim Wilde hier bij Centraal Plus. De Leidse gemeenteraad die wil dat woningzoekenden niet direct hun opgebouwde wachttijd voor een sociale huurwoning verliezen als ze een keertje vergeten te betalen. Aanleiding zijn de recent aangepaste regels waarbij iemand direct van de wachtlijst wordt geschrapt als een betaling wordt gemist. De SP zit daar ook niet mee eens en die heeft zelfs een motie van wantrouwen ingediend.
1: Ja, de SP heeft een unaniem gesteunde motie ingediend. En die gaat over de wachtlijst voor mensen die wachten op een betaalbare woning. De wachtlijst is 8 tot 12 jaar voordat je kans maakt op een betaalbare woning in deze stad. Lang wachten voordat je aan de beurt bent. Maar de regels zijn gewijzigd en die komen neer op dat als u één betaling mist, dan wordt u per direct uitgeschreven. U mist al uw opgebouwde jaren en u kunt ook niet meer aantonen dat het komt door overmacht of een administratieve fout. Nou, die regels vonden wij als SP echt veel te heftig. Daarom zijn we in de zomer een petitie gestart ook om mensen te vragen en zich te laten uitspreken over deze wijziging. En vandaag hebben we ook politieke daad daarbij gevoegd, een motie geschreven om het college te verzoeken deze regels van tafel te vegen.
2: Nou, alle partijen die gaan erin mee, maar de wethouder niet.
1: De reactie was dat er ook mensen op de wachtlijst staan die misschien niet actief op zoek zijn naar een woning. En voor de mensen die modellen maken is dat misschien ingewikkeld, omdat je in de cijfers heb je meer mensen die een woning zoeken dan er daadwerkelijk een woning zoeken. Nou, dat kan natuurlijk nooit een reden zijn dat mensen jaren op de wachtlijst verliezen. Want die jaren die krijg je niet zomaar terug.

Dat was hem. De Centraal Plus middagshow voor deze maandag, de 21ste. Morgenochtend niet vergeten, de ochtendshow hier vanaf 7 uur weer met Mark Bonnik onder andere. Ik wens je een fijne avond en ik spreek je morgen weer.

0: Vira Asiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het nog file rijden op verschillende plekken in de regio West. Er staat nu zo'n 100 kilometer file in totaal. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam loopt het verkeer vertraging op tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam is dat tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein het geval. Het doet weer 10 minuten langer over. Verder naar de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. De gemeente Leiden presenteert vrijdagochtend het nieuwe coalitieakkoord 2026-2030. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn verschillende politieke partijen met elkaar in gesprek gegaan om een coalitie te vormen. Na een relatief lange periode zijn Pro-VVD, CDA, SVL en ChristenUnie tot een akkoord gekomen. Nadat de partijen op één lijn lagen, zijn ook inwoners en organisaties uit de stad bij de nieuwe plannen betrokken. Dit heeft geresulteerd in een beleidsakkoord voor de komende 4 jaar. De 5 partijen gaan gezamenlijk het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden vormen. Tijdens de presentatie van aanstaande vrijdag wordt niet alleen het plan gepresenteerd, ook wordt dan bekendgemaakt hoe de portefeuilles onder de nieuwe wethouders worden verdeeld. Op de oversteekplaats aan de Leidseweg op de grens van Voorschoten en Leiden is vanmiddag een fietser geschept door een personenauto. Een ambulance en meerdere politieeenheden zijn ter plaatse gekomen. Bij het ongeval werd er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze bleek niet nodig te zijn. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de auto had zichtbaar schade aan de voorruit. De Leidseweg was in de richting van de Haagweg enige tijd volledig afgesloten voor al het verkeer. En bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude zijn het zat dat automobilisten zich nauwelijks aan de maximumsnelheid van 30 km per uur houden. Volgens bewoners wordt er regelmatig 50 of zelfs 60 km per uur gereden op de doorgaande weg. Om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie organiseren zij aanstaande woensdag een actie. Woensdag wordt een zogenaamde 30 km bakkendag gehouden. Bewoners zetten verschillende afval, papier en glasbakken langs de weg, voorzien van een 30 km sticker. Daarmee willen zij automobilisten extra attenderen op de geldende maximumsnelheid in de straat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen. Later komt er meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. De wind wordt zwak vanuit het noordwesten en de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen zijn er wolkenvelden. Morgenmiddag komt er ook weer geregeld zon en er staat dan een zwakke tot matige wind vanuit het westen. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 20 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn nog maar een paar files over van de avondspits. Er wordt nog langzaam gereden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Zuid 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Je loopt 10 minuten vertraging op tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. En tot slot nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen het knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Deelshaven loop je 5 tot 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

Ondernemer in Leiden. Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf.

0: Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
4: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegenin met z'n drietjes.
3: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
5: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
3: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voor Lem.
1: Welkom bij Centraal Plus, Professor Lamp. Ja, we gaan er weer 2 uur tegenaan.
2: Ah, now you're talking.
1: We hebben weer wetenschappelijk niveau met een bericht over een student die naar de rechter is gestapt voor het beter cijfer. Ja, gekker moet het niet worden. Een bericht over alle wegen die leiden naar Rome. Of toch niet? We gaan weer ook terug in het nieuws uit de regio van lang geleden. Een bericht over de Space Expo. En over de betwiste zelfstandigheid van de gemeente Zoeterwoude. En in Back to the Future aan het einde van elk uur gaan we terug naar de jaren 80. En er komt een antwoord op de radioloog. Dus vorige week is iets verteld wat helemaal niet waar is. En deze week ga je het antwoord horen.

0: Latino que la familia.
1: Je hoorde Dua Lipa met Un Dia. Hier is Direct.
2: Let's move on.

0: betere muziek kun je niet wensen op je radio hier. Centraal Plus met Direct Wastelands.
1: Centraal Plus.
2: Centraal Plus, professor Lem. Presenteert weten op schappelijk niveau.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: Een rechtenstudent van de Universiteit Leiden stapte helemaal naar de Raad van State, omdat hij het niet eens was met een cijfer. Want hij kreeg namelijk een punt lager voor zijn afstudeerscriptie. De masterscriptie civielrecht die moest uiterlijk op 6 juni 2025 om precies 12 uur binnen zijn. De student leverde op tijd een voorlopige versie in en kreeg per e-mail te horen dat de eerste lezer geneigd was hem tot na het Pinksterweekend te geven. Hij leverde de definitieve versie 79 uur te laat in, namelijk op 9 juni. De beoordeling was een 9, maar vanwege de vertraging haalden de examinatoren er een punt af. Ja, dan gaat het een beetje zo, hè?
2: 9, 8.
0: Misschien wel verder.
2: 7, 6, 5, 1.
0: Ja, misschien uiteindelijk helemaal terug naar 0.
3: Oh, jongen.
0: Nou ja, die student die was het daar natuurlijk niet mee eens. Hij stapte vervolgens naar het College van Beroep voor Examens, het zogenaamde CBE van de Universiteit Leiden. En dat oordeelde dat de aftrek van 1 punt terecht was, omdat andere studenten namelijk zich ook aan de deadline moeten houden. Maar ja, het was een ontzettende eigenwijze student en die gaf niet op.
3: Wie had dat gedacht?
0: Hij ging zelfs naar de hoogste bestuursrechter. Ja, nou ja, en wat vond hij ervan? Nou, eigenlijk had hij gelijk. Het cijfer 8 werd van tafel geveegd. De universiteit had vooraf namelijk niet duidelijk gemaakt welke consequenties er precies zouden zitten aan het later inleveren. De puntaftrek kwam als een verrassing achteraf. De examinatoren die hebben van de rechter de opdracht gekregen om binnen 6 weken een nieuwe beslissing te nemen en een nieuw eindcijfer vast te stellen. Omdat vaststaat dat de scriptie inhoudelijk een 9 waard was, ligt het wel in de lijn der verwachting dat hij dit cijfer nu ook daadwerkelijk gaat krijgen.
2: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. De gemeente Leiden presenteert vrijdagochtend het nieuwe coalitieakkoord 2026-2030. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn verschillende politieke partijen met elkaar in gesprek gegaan om een coalitie te vormen. Na een relatief lange periode zijn Pro-VVD, CDA, SVL en ChristenUnie tot een akkoord gekomen. Nadat de partijen op één lijn lagen, zijn ook inwoners en organisaties uit de stad bij de nieuwe plannen betrokken. Dit heeft geresulteerd in een beleidsakkoord voor de komende 4 jaar. De 5 partijen gaan gezamenlijk het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden vormen. Tijdens de presentatie van aanstaande vrijdag wordt niet alleen het plan gepresenteerd, ook wordt dan bekendgemaakt hoe de portefeuilles onder de nieuwe wethouders worden verdeeld. Op de oversteekplaats aan de Leidseweg op de grens van Voorschoten en Leiden is vanmiddag een fietser geschept door een personenauto. Een ambulance en meerdere politieeenheden zijn ter plaatse gekomen. Bij het ongeval werd er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze bleek niet nodig te zijn. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de auto had zichtbaar schade aan de voorruit. De Leidseweg was in de richting van de Haagweg enige tijd volledig afgesloten voor al het verkeer. En bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude zijn het zat dat automobilisten zich nauwelijks aan de maximumsnelheid van 30 km per uur houden. Volgens bewoners wordt er regelmatig 50 of zelfs 60 km per uur gereden op de doorgaande weg. Om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie organiseren zij aanstaande woensdag een actie. Woensdag wordt een zogenaamde 30 km bakkendag gehouden. Bewoners zetten verschillende afval, papier en glasbakken langs de weg, voorzien van een 30 km sticker. Daarmee willen zij automobilisten extra attenderen op de geldende maximumsnelheid in de straat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen. Later komt er meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. De wind wordt zwak vanuit het noordwesten en de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen zijn er wolkenvelden. Morgenmiddag komt er ook weer geregeld zon en er staat dan een zwakke tot matige wind vanuit het westen. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 20 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.
3: Centraal Plus.
4: Die frequentie van Centraal Plus die ga je nooit meer kwijtraken. Lost Frequencies. Live it all.

Als je wilt reageren op Centraal Plus Professor Lamp, dan kan dat via onze spreekbuis www.speakpipe.com/centraalplus met PLUS. Hier is Sia, Never Give Up.

0: terug op het nieuws van toen. Dit is oud nieuws uit de regio.
1: Dit is niet de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP.
0: Professor Lem.
2: We gaan terug naar 21 september 2004. En daar stond op pagina 14 in het lijstdagblad een bericht over Space Expo. Want toen werd medegedeeld dat het begin volgend jaar ingrijpend veranderd gaat worden. En dat was dan natuurlijk begin 2005. De tentoonstelling moet minder statisch worden, waardoor de bezoekers de gelegenheid krijgen zelf meer initiatief te nemen en misschien ook wel aan dingen te zitten. Tot de nieuwe attracties behoort het Zwaartekrachtplein met twee interactieve weegschalen bijvoorbeeld. Nou, was ook een mooie aanleiding om eens te kijken hoe dat nou ook alweer zat met die Space Expo in Noordwijk. Dat is het officiële bezoekerscentrum van de ESA ESTEC, ofwel technisch hart van de Europese ruimtevaartorganisatie. En vormt al decennia de centrale etalage voor de Nederlandse en Europese ruimtevaart. Space Expo werd op 29 juni 1990 officieel geopend door koningin Beatrix en prins Friso. Die had ook lucht- en ruimtevaarttechniek gestudeerd. Het werd opgezet om de complexiteit en het nut van ruimtevaart en ruimteonderzoek toegankelijk te maken voor een breed publiek. In oktober 2004 ontving Space Expo zelfs de miljoenste bezoeker. En inmiddels trekt de tentoonstelling ruim 120.000 bezoekers per jaar. Space Expo heeft altijd een unieke koppeling gehad met de al eerder genoemde ESA ESTEC in Noordwijk, wat direct naast het museum ligt. En via de zogenaamde Space Shuttle worden bezoekers meegevoerd naar de echte ontwikkelings- en testruimtes van de ESA. Dat is dus niet alleen een museum, maar ook echt een blik in de toekomst. Door de jaren heen werd het museum verrijkt met historische hoogtepunten, zoals een echte Apollo-maansteen, een 1-op-1 model van de ISS Columbus-module, de European Robotic Arm en de originele Soyuz-capsule van de Nederlandse astronaut André Kuipers. Als ik me goed herinner, staat zijn schoolrapport daar ook nog in een vitrinekast. Nou, daar gaat die student van net, van die rechten deed, nog even scheef op zijn neus kijken. André die had alleen maar voor alles een 10. De ruimtevaart kijkt steeds vaker niet alleen naar buiten, maar juist naar de aarde. Met recente exposities rondom het erfgoed van bijvoorbeeld Wubbel Ockels legt het museum een nadruk op klimaatonderzoek, de kwetsbaarheid van onze planeet en hoe satellietdata helpen bij wereldwijde duurzaamheid. De inhoud van het museum verschuift mee met actuele ontwikkelingen. Van de terugkeer naar de maan met het Artemis-programma, tot het commerciële gebruik van de ruimte natuurlijk met het bedrijf SpaceX en allerlei kleine melkpak mini-satellieten en ook mega-grote constellaties. Rondom ESTEC en Space Expo ontwikkelt de regio zich tot een internationale space campus. Space Expo die speelt hierin een rol als netwerkplek, eventlocatie en publiekscentrum waar wetenschap, overheid en bedrijfsleven samenkomen. Dus wellicht een bezoekje waard aan de Keplerlaan nummer 3 in Noordwijk. Dagelijks geopend van 10 tot 5, behalve op maandag. Ja, de toegangsprijs is een beetje, ja, is niet super laag, ook niet super hoog, maar vanaf 13 is het 18,50 en tot en met 12 is het 16,50.
0: Professor Lem.

0: Robin Schulz and Watermaid. Take it slow. Doe maar gewoon lekker even rustig aan op maandagavond.
1: Back to the future.
2: Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? Are you telling me that this sucker is nuclear?
3: Look out!
0: De eerste Back to the Future van vandaag, die is van de Eurythmics. De wereldberoemde nummer Sweet Dreams. Die had in de Nederlandse top 40 de hoogste notering op nummer 9 in mei 1983. En stond in totaal 6 weken in de lijst der lijsten. Het nummer ontstond op het absolute dieptepunt van het duo de Eurythmics. Na het mislukken van hun eerdere band, genaamd The Tourists, en het einde van hun liefdesrelatie hadden Annie Lennox en Dave Stewart amper geld. En ja, ze woonden toen ook samen in een eenvoudig appartement, een kleine thuisstudio. Lennox die kampte met zware depressies, lag op de grond van die studio. Toen Stewart begon te experimenteren met een nieuwe synthesizer.
4: Ik wil dat je nu even pauze neemt.
0: Ja, dat zou misschien ook werken in zo'n situatie. En zodra hij opeens zomaar toevallig de beroemde meeslepende synthesizer aansloeg, dat riffje wat je vast wel kent, sprong Annie op van de vloer. En componeerden ze direct ter plekke de iconische zanglijn en tekst. Totaal geïnspireerd. Het nummer gaat niet over het jagen op dromen in de romantische zin van het woord, maar over de zoektocht naar zingeving in het leven en de harde realiteit van menselijke relaties. Goh, daar zijn wel meer liedjes over. Dit is wel een hele bijzondere. De platenmaatschappij RCA die wilde Sweet Dreams oorspronkelijk helemaal niet als single uitbrengen. Ze vonden dat het nummer geen herkenbaar refrein had en noemde de synthesizer beat veel te vreemd. Pas toen een DJ in een club in Cleveland het nummer van het album begon te draaien en dat daar een gigantische tophit werd op de dansvloer, ging de platenmaatschappij overstag. En zoals u weet, natuurlijk, het werd wereldwijd de grote doorbraak van de Eurythmics. Aansluitend ga je een remix horen van Steve Angello. En die is uitgebracht rond 2004. Het nummer werd als officiële B-zijde als bonusremix meegegeven op de Eurythmics single I've Got a Life in oktober 2005. En ja, je weet vast, die Steve Angello, die Zweedse DJ, die was toen nog geen onderdeel van de later wereldberoemde Swedish House Mafia. Dit was nog voor die grote periode. Maar van Sweet Dreams maakte hij een bootleg. Dus een onofficiële club remix van de klassieker. Maar in plaats van de track te verbieden, waren Annie Lennox en Dave Stewart van de Eurythmics en hun platenmaatschappij zo onder de indruk van Angelo's house-reconstructie dat ze hem officieel goedkeurden. De remix kreeg een officiële release en werd een van de grootste club anthems ter wereld in de mid-jaren nul. De remix van Steve Angello die stopte de opmars van de Zweedse auteursrechtvervolging. Voor de officiële release was dat namelijk het geval. Maar het opende in ieder geval voor Steve Angello direct de deur om uit te groeien tot de absolute wereldtop van de dance.
1: Back to the future.

0: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
1: Luister naar Centraal Plus, professor Lam. Geen enkele reden om aan die tuningknop te gaan.

0: Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Professor Lemp.

0: Dit heb je altijd al willen weten. Het antwoord van de radioloog.
1: Vorige week heb ik iets verteld wat niet waar is. Eigenlijk een beetje expres gelogen. En dat in het kader van de radioloog. Sjoukje Goldman is per 17 augustus dit jaar de nieuwe lector van het kenniscentrum toegepaste brede welvaart van de Universiteit Leiden.
2: Dit gelooft niemand!
1: Ja, dat klopt natuurlijk voor geen meter. Zij is namelijk benoemd bij de Hogeschool Leiden. En dan zou je kunnen afvragen, ja, wat maakt dat nou uit? De universiteit of de hogeschool, dat is toch allemaal precies hetzelfde?
3: Begrijp jij dit nou?
4: Snap er niks van.
1: Het verschil tussen een hogeschool, HBO, en een universiteit, wetenschappelijk onderwijs, zit vooral in de insteek van het onderwijs. De hogeschool is gericht op de praktijk en leidt je op tot een echt vak. Dan kun je tenminste iets. Een echt beroep. Terwijl de universiteit gericht is op wetenschappelijk onderzoek en theorie. En daar heb ik me heel schuldig aan gemaakt. Had ik maar een vak geleerd. Op de universiteit leer je waarom dingen werken zoals ze werken. En hoe je nieuwe kennis ontwikkelt. En op de hogeschool leer je hoe je kennis toepast in de praktijk.
0: Professor Lam.

0: buttons, daar kan je beter vanaf blijven.
1: Centraal Plus.
2: Centraal Plus, professor Lem. Presenteert weten op schappelijk niveau.
3: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: Het bekende spreekwoord: alle wegen leiden naar Rome, blijkt historisch gezien helemaal niet te kloppen.
4: Verbijsterend.
0: Dat concluderen onderzoekers van onder meer de Universiteit Leiden in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Voor het eerst is het complete Romeinse wegennetwerk, en dat is ruim 300.000 kilometer aan wegen, digitaal en tot in groot detail in kaart gebracht. En wat blijkt? Rome was wel het politieke hart van het Rijk, maar geografisch gezien lag de stad eerder aan de rand van het wegennetwerk dan in het midden. Belangrijke handelsroutes tussen Europa en Azië liepen juist ten noorden van Rome langs. Pas later, toen de stad Byzantium, dat is eigenlijk het huidige Istanbul, de hoofdstad werd, lag Rome wel centraal in die routekaart. En nog een opvallende uitkomst van de studie. Het hardnekkige beeld van de kaarsrechte Romeinse weg klopt ook niet altijd. Wat klopt er eigenlijk wel? In berggebieden pasten de ingenieurs hun wegen slim aan het landschap. Met steunmuren en terrassen om de hellingen begaanbaar te houden voor karren en wagens. Dus wellicht kunnen we beter zeggen: alle wegen leiden naar Leiden.
5: Dat vind ik echt flauwkul, sorry.
2: Centraal Plus, professor Lemp.

0: Chef Special Fly Like Me. Doe me gewoon na. Je luistert naar Centraal Plus, Professor Lam. We draaien de beste muziek op de 105.7 FM. In de app van Centraal Plus. Via DHB Plus. Via de website. Kijk, daar staat die plus nou voor. Al die kanalen die voor jou beschikbaar zijn. Ik zou wel graag het leuk vinden als je zou reageren. Misschien heb je iets leuks om te melden, een bericht. Kun je leuk zingen of gitaar spelen, whatever. Je kunt het melden via onze spreekbuis. www.speakpipe.com/centraalplus met P-L-U-S. Ja, dat plusje, daar gaat het om.
1: Professor Lam.
0: Nederlandstalige muziek is ook altijd zo lekker. Susanna en Freek met Snelle. We gaan naar de

0: I knew it, I knew you.
1: I knew it! Call the police!
2: Oh. Oh.
0: Ja, dat lijkt me dan weer wat overdreven. Je hoort dat prachtige nummer van Taylor Swift.
3: We blikken terug op het nieuws van toen. Dit is oud nieuws uit de regio.
4: Dit is niet de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP.
3: Professor Lam.
0: We gaan terug naar een bericht van 21 september 1996. Het stond zelfs op een prominente pagina in het Leidsdagblad. De toekomst van de gemeente Zoeterwoude is uiterst onzeker. Destijds burgemeester Houdijk wordt na zijn pensionering begin volgend jaar opgevolgd door een waarnemend burgemeester. De noodoplossing voor Zoeterwoude heeft te maken met de discussie over de regionale herinrichting die toen speelde in 1996. En daarbij staat de zelfstandigheid van Zoeterwoude op het spel. Ja, je kunt natuurlijk niet een persoon tot burgemeester benoemen als je niet weet wat er gaat gebeuren.
5: Maar de show moet doorgaan.
0: Zoeterwoude heeft iets meer dan 10.000 inwoners. De voorstanders van de zelfstandigheid van de gemeente benadrukken het behoud van de eigen kleinschalige identiteit. Het groene polderkarakter en de korte lijnen tussen inwoners, politiek en ambtenaren. Tegenstanders of twijfelaars die wijzen op de beperkte bestuurskracht van een kleine gemeente. Taken op het gebied van de WMO, jeugdzorg, de energietransitie en woningbouw eisen een steeds grotere ambtelijke capaciteit. De grootste bedreiging voor de zelfstandigheid is de stijgende financiële druk. De komende jaren krijgen gemeenten namelijk landelijk te maken met kortingen uit het gemeentefonds, het zogenaamde ravijnjaar. Dat klinkt inderdaad heel onheilspellend. Dat zal grote druk zetten op kleine gemeenten met een beperkt budget. Zoeterwoude mag en kan zelfstandig blijven, zolang het de financiële zaken op orde heeft en de wettelijke taken zelfstandig of in regionaal verband goed kan blijven uitvoeren. Behoud van de zelfstandigheid is geen gegarandeerde status quo. Het vereist een continue balans tussen verstandig financieel beleid, verdere regionale samenwerking en voldoende ambtelijke capaciteit.
3: Professor Lam.

0: Back to the Future.
1: Are you telling me that you built a time machine? Kind of a DeLorean? Are you telling me that this sucker is nuclear?
2: Look out!
3: De tweede en laatste Back to the Future vandaag is een iconisch nummer van Kim Carnes. Better Davis Eyes. De hoogste notering in de top 40 was nummer 16. Hij kwam binnen op 16 mei 1981 en stond er in totaal 7 weken in. Ook in de Amerikaanse Billboard Hot 100 was het een gigantische hit. Stond maar liefst 9 weken op nummer 1. En werd de best verkochte single van 1981 in de Verenigde Staten van Amerika. Deze klassieker werd al in 1974 geschreven en opgenomen in 1975. Als een luchtig op de jaren 20 geïnspireerd jazz en boogie-woogie nummer. Deze oorspronkelijke versie die flopte geheel en raakte vergeten. In 1980 nam producer Val Garay het nummer mee naar Kim Carnes voor haar album Mistaken Identity. En samen met haar schokke, rauw klinkende stem veranderde de vergeten jazzsong in een mysterieuze, iconische pophit. Het nummer beschrijft een femme fatale die onweerstaanbaar, slim en gevaarlijk is. Haar blik en uitstraling worden vergeleken met Hollywood-legende Bette Davis, die bekend stond om haar indringende, expressieve ogen en krachtige filmrollen.
4: Hé, hey, ik voel me beter. Ja.
3: Toen het nummer in 1981 de hitlijsten domineerde, was actrice Bette Davis maar liefst 73 jaar oud. Ze was ontzettend blij met de plaat, omdat haar kleinkinderen haar ineens cool vonden. Eindelijk! Doordat haar naam in een enorme wereldhit werd bezongen. Bette Davis stuurde persoonlijke bedankbrieven en rozen naar Kim Carnes en de songwriters om hen te bedanken dat ze haar onderdeel van de moderne tijd hadden gemaakt. Nadat de plaat 2 Grammy Awards won, stuurde Davis hen zelfs ook nog gegraveerde goud en zilveren champagneglazen.
5: Oh, come on.
6: I'm serious.
3: De nieuwe versie die je daarna gaat horen is de officiële remix. De EDM remix van Kim Carnes zelf. En die werd uitgebracht in 2007. En dat is dus de officiële danceversie. Na het gigantische succes van de 80s sampling door andere house producers besloot het management van Kim Carnes daar eigenlijk zelf ook wel een slaatje uit te willen slaan. En mee te liften op de EDM-golf. In plaats van een simpele bootleg sample maakte de EDM remix gebruik van de originele karakteristieke vocale sporen van Kim Carnes. Ze heeft de zang een paar keer opnieuw ingezongen om het digitaal te hebben, want hierdoor konden de EDM-producers met de loopzuivere digitale versie met nieuw mastergeluid alle remixen maken die nodig waren. Maar het iconische nummer is nog steeds fantastisch, zeker in combinatie met deze officiële remix.
0: Back to the Future.

0: Je hebt vast je radio keihard gezet. Voor het iconische nummer van de Rasmus. In the Shadow.
1: Centraal. Plus. Plus.
0: Het zit er weer op voor deze week. Laat je reactie achter op speakpipe.com/centraalplus met PLUS. Ik zie je graag volgende week maandag weer. Precies op klokslag

0: je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt

0: het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooiden haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
1: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
0: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. De wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
3: Yes. Meer voor jou.
2: Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. De familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
3: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer muziek.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en

0: bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang. Maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu meer muziek.
2: Centraal Plus.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer muziek.

when he loses his mind and can't help but cry. He'll

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.